0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Maybe you don't have stuff to obey him for. Very soon you will sing this song. You better start practicing.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel

voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

of us. Lift up your voices. Consume every part of us, Father.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: De werkweek zit erop.
6: Woehoe!
5: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy, you Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie One Basics. We zijn inmiddels in les 24 beland. We zijn al bijna op de helft, maar we hebben nog een aardige weg te gaan. In de afgelopen twee weken hebben we het gehad over zowel de naam van Jezus en welke deze naam vertegenwoordigt. De naam van Jezus vertegenwoordigt de koning der koningen, de heren der heren, onze majesteit, emperor of the universe. En wij hebben volmacht gekregen om uit te gaan in zijn naam als ambassadeurs, als koningen en priesters. En om op deze aarde uit te gaan in de naam van Jezus. En alles, alles is onderworpen aan de naam van Jezus. En alles wat wij gebieden in de naam van Jezus, moet daarom ook gehoorzamen aan de naam van Jezus. En dat is natuurlijk geweldig dat hij ons die autoriteit heeft gegeven. En dat we nu autoriteit hebben in Christus. En autoriteit is macht. Maar we hebben geen macht gekregen om boosaardig te regeren of mensen ons te laten dienen. We hebben macht gekregen om andere mensen te dienen. En om mensen vrij te maken van de grip van de duisternis en vrij te maken van de boze. Om mensen te bedienen in de waarheid. En dat mogen wij doen in de naam van Jezus. En dat is onze autoriteit in Christus. Hè? Dat wij namens het koninkrijk van God op aarde Jezus mogen vertegenwoordigen bij de mensen. En hen en onszelf mogen bewaren voor de boze. En voor de aanvallen van de boze. En de vurige pijlen van de boze. En ga zo maar door. En dat is natuurlijk een geweldig geschenk dat hij ons gegeven heeft. Met ook een hele grote verantwoording. Want ik denk niet dat ik iets nieuws zeg als je weet dat er ook wel mensen zijn. Zonder dat ik mensen wil oordelen verder of zo. Maar dat er gewoon mensen zijn die de naam van Jezus misbruiken voor allerlei zaken, zeg maar. En dat is natuurlijk een hele trieste, ja, trieste bedoeling, om het maar zo te zeggen. Want ik bedoel, de naam van Jezus is de mooiste naam op de hele wereld. Het is de mooiste naam die er is. En er zit zoveel in die naam. En die naam heeft zoveel voor ons gedaan. Jezus heeft zoveel voor ons gedaan. En in die naam mogen we leven in overwinning. Mogen we leven in vrijheid, in voorziening, in rust en vrede. Weet je net? En we hebben die naam gekregen om niet. Hij heeft ons volmacht gegeven in die naam om niet. Niet omdat wij zo goed zijn of omdat we ook maar iets verdienen. Maar gewoon omdat hij zo goed is. In zijn ongekende genade, in zijn onvoorwaardelijke liefde heeft hij gezegd. Weet je wat? Ik neem de macht terug over deze aarde. En dan geef ik jullie de macht om in mijn naam te regeren als koningen en priesters over deze aarde. Om de mensen te bedienen vanuit het koninkrijk van God. Om dienstbaar te zijn aan de wereld. En om de mensen vrij te maken van de duisternis en de werken van de duisternis te verbreken. Dat is enorm mooi natuurlijk, dat we die naam boven alle namen tot onze volmacht hebben gekregen. Daar mag je never nooit geen misbruik van maken. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die de naam van Jezus als vloek in de mond nemen. Ik zou niet zeggen dat ik dat zelf nooit vroeger ook heb gedaan. Toen ik nog helemaal niet wist wat die naam betekende, was het een gewoonte om die naam in je mond te nemen als een vloek. Maar als je eenmaal weet wie die naam vertegenwoordigt, man, dan heb je alleen maar ontzag. Ontzag voor zijn naam. Dus, en nou ja, in ieder geval, daar hebben we het over gehad de afgelopen twee afleveringen. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over het onderwerp genezing. Ook weer een ongelooflijk veel besproken onderwerp en thema in het lichaam van Christus. Met heel veel verschillende opvattingen, misopvattingen. Met heel verschillende ideeën en ingangen en uitgangen en ga zo maar door. Er is enorm veel over te doen. Hè? De ene die zegt ziekte is van God. Hè? Hij doet het je aan om je te testen. De ander zegt, nou, God wil je wel genezen, maar alleen als je geen zonde hebt in je leven. En de ander zegt van, nou, weet je, de ene keer geneest God wel, de andere keer geneest God niet, afhankelijk van hoe zijn pet staat. Of, nou, er gaat zoveel over rond. En dan heb je dan heb je heel veel onderwijs over 10 stappen naar genezing. Of 3 stappen om het weer kwijt te raken. En ga zo maar door. Nou, Daar kunnen we natuurlijk veel over hebben. In de volgende les zal ik 4 punten aangeven die belangrijk zijn in gebedsbediening. Want daar ga ik het in de volgende les over hebben met jullie. Er zijn geen 10 stappen naar genezing. Er is 1 stap naar genezing en zijn naam is Jezus. Halleluja. Dus maar ik begrijp wel dat je dan er zijn allemaal bepaalde aspecten en allerlei dingen. Ga zo maar door die allemaal mee kunnen spelen. Waarom wel, waarom niet en hoe dan zo en hoe dan dit en hoe dan dat. Nou wil ik het eigenlijk allemaal niet over gaan hebben. Want er is al genoeg materiaal over. Dus dan kun je dat mooi gaan lezen. Ik wil het gewoon gaan hebben over hoe genezing Gods wil is. En want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als we eenmaal begrijpen dat het zijn wil is. Dan doen we er niet meer moeilijk over als er genezing ter sprake komt. Of als je voor genezing bij God komt. Of als je gelooft voor genezing van een ander of wat dan ook. Dan doe je daar gewoon niet meer moeilijk over. Kijk, belangrijk is om gewoon om te begrijpen dat God helemaal niemand ziek wil hebben. En dat ziekte totaal niet van hem komt. Maar dat het van de duivel komt. Ziekte in het algemeen is vloek. En het is demonisch. En Jezus is onze enige uitweg van die vloek. Ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken naar het woord van God. En zichzelf laten uitleggen. Want we kunnen er allemaal over speculeren. Maar als je gaat speculeren of als je gaat beredeneren of gaat filosoferen. Dan wijk je af van het woord, zeg maar. Dus je moet gewoon kijken wat zegt het woord. En het woord legt zichzelf uit. En dan kunnen we de dingen die we zeggen onderbouwen vanuit het woord. Als je niet kan onderbouwen vanuit het woord, dan kun je het beter niet delen. Maar in Galaten 3 vers 10 daar staat. Allen die uit de werken van de wet zijn, die zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dus iedereen die uit de werken van de wet is, is onder de vloek. Dus als je onder de wet bent, ben je onder de vloek. Want de wet is een vloek. De wet is een vloek. En dat, voor sommige mensen is dat misschien helemaal nieuw om te horen, maar het is letterlijk een vloek. Want niemand kon zich namelijk aan die wet houden. Dus die wet die was continu, als je probeerde om aan die wet te houden, je ging continu op je smoel en je kwam erachter van, ik kan me gewoon helemaal niet aan die wet houden, zeg maar. En er waren misschien wel mensen die zich aan veel van de bepalingen en verordeningen konden houden. En ze kwamen heel dichtbij, ze deden heel erg hun best. En weet je, ze hielden voor een hele lange tijd vol om zoveel mogelijk van de wet te proberen te vervullen. Maar tegelijkertijd, ja, faalden ze toch weer op 1 of 2 punten. Want niemand kan de hele wet houden. En dan heb je heel erg je best gedaan om die wet te houden. Maar uiteindelijk baat het je nog niets. Want de Bijbel zegt in Jacobus 2 vers 10. Dat als iemand de hele wet in acht neemt. Maar op 1 punt struikelt. Dus gewoon 1 fout maakt van de 1000 dingen. 1 fout maakt, zeg maar. Die is schuldig geworden aan alle geboden. Die is gewoon schuldig geworden aan alle geboden. Dus je kan nog zoveel goed doen. Je kan je aan nog zoveel regels proberen te houden. Maar als je 1 misstap begaat. 1 misstap. Dan ben je net zo schuldig aan de hele wet als ieder ander. Dus stel dat je hebt je leven lang heb je alles goed gedaan. Je hebt alles perfect gedaan. Alles heb je gedaan volgens de wet. En God zegt doe dit niet, doe dat niet. En doe zus niet en doe zo niet. En dat mag je niet doen en dit mag je niet doen. En dat mag je niet doen en ga ze maar doen. En je hebt eigenlijk aan al die wetten en al die regels en al die verordeningen gehouden. Je hebt helemaal, hoe noemen ze dat, onberispelijk gewandeld als het ware, zeg maar. Maar je hebt 1 keer gedacht van zo, dat is een mooie vrouw. En je verlust jezelf van haar. Of je hebt 1 keer tegen iemand gezegd, nee, het is niet zo, terwijl het wel zo was. En je dus een leugen hebt verteld. Of je hebt 1 keer gedacht van je buurman van vent zak in de kak, weet je, of weet ik veel wat. Weet je, dan ben je al gewoon schuldig aan de hele wet. Aan de hele wet. En dan ben je gestruikeld voor de hele wet. En als je gestruikeld bent voor de wet, ben je te veroordelen. Want als je de wet overtreedt, en je bent dus een wetsovertreder geworden, dan volgt er automatisch kataklima. Klima is een overtreding van de wet, is een crime, zeg maar. Het maakt niet uit wat het is, of nou een leugen is, of een diefstalletje, of wat het ook is. Wat het ook is. En ieder mens, de paus, de president, kan me niet schelen wie je bent, iedereen heeft de wet overtreden. Niemand is vrij van zonde. Niemand is rechtvaardig door de wet. Omdat we allemaal gezondigd hebben. Niemand uitgezondigd. En er kan ook niemand door de werken van de wet gerechtvaardigd worden. Dat staat in de Romeinen 3 vers 20. Romeinen 3 vers 23 kun je dat lezen. Weet je, dus het maakt niet uit wie je bent. Iedereen heeft die wet overtreden, zeg maar. En je kan je eigenlijk aan zoveel dingen houden. Maar als je op 1 puntje gestruikeld hebt, dan ben je gewoon net zo schuldig geworden. Dan ben je schuldig geworden. En je overtreedt de wet, dat is klima. En als gevolg van die klima kom je op van Crima kom je op Catacrima. En Catacrima is eigenlijk de veroordeling. Catacrima is de straf die volgt op de Crima. En op het moment dat jij dus de wet overtreedt, heb jij een Crima begaan. En tegelijkertijd volgt daar dan Catacrima, dat is die veroordeling. Er is gewoon veroordeling als jij probeert je eigen aan de wet te houden. En op één punt struikelt, ben je gewoon schuldig geworden aan de hele wet. Dat is wat de Bijbel zegt. Nou, de wet is dus gewoon een vloek, want niemand kan zich aan die wet houden. En iedereen die onder de wet is, is dus onder de vloek. Gelaten 3 vers 10. Nou, hoe heftig is het om te weten dat er gewoon zo ongelooflijk veel christenen zijn, miljoenen over de hele wereld, die proberen om die wet te houden. Terwijl dit ten eerste helemaal niet gegeven is aan de christenen of aan wie dan ook. Hij is gegeven aan de Joodse mensen, aan de Israëliërs, zeg maar. Maar zij denken dan toch dat ze dat moeten gaan houden. Ze zijn zichzelf tot wet geworden, omdat ze zo menen dat ze God gunstig kunnen stemmen en gerechtvaardigd kunnen worden uit het werken van de wet. Weet je, wij hebben hier zeg maar in Brazilië missiereizen en dan trainen we christenen en mensen van bijbelscholen en dat soort dingen, zeg maar. En er was hier een dame en die... En die zei van, ja, ik eet geen varkensvlees. Dus dan moesten dan iedere keer als ze wat eten aan het maken waren, en er was varkensvlees, dan mocht zij geen varkensvlees. Dus ik vroeg aan haar van, ben je allergisch? Weet je, of waarom mag jij geen varkensvlees eten? Nou, zegt ze, dat staat in de Bijbel. Weet je, dat varkensvlees is onrein. Dus ik zei, oké, dus jij wil dat varkensvlees niet eten, omdat God zegt dat je dat niet mag eten. En daarmee probeer je dan zeg maar je aan die wet te houden. Ja, zei ze. Ik zeg, nou, zullen we even gaan kijken wat voor wetten er nog meer in staan? En zo ging ik een klein lijstje met haar langs. Ik zeg, doe je dit ook allemaal? Nee, zegt ze, die dingen doe ik allemaal niet. Ik zeg, nou, het is heel simpel. Als je probeert om de wet in acht te nemen, maar je op één punt struikelt, ben je schuldig geworden aan alle geboden. Of je bent onder de genade van God en je bent vrij van de wet. Of je plaatst jezelf onder de wet en dan ben je niet meer, dan ben je niet vrij van de wet. Dan ben je ook, dan ga je proberen om het zelf te doen en het zelf te rechtvaardigen. Dat gaat je ook niet lukken. Dus je kan wel geen varkensvlees eten, maar als je daarnaast, weet ik veel, katoen en linnen door elkaar heen draagt, is dat ook een overtreding van de wet. En ga zo maar door. Weet je, en ja, dus uiteindelijk, ik denk dat het een dag of twee duurde. Toen zat ze lekker aan de carbonaatjes en de sperrips. Maar het is gewoon bizar hoe je jezelf tot wet kunt worden. Hey, hoe je jezelf dingen op kunt leggen zonder dat iemand je ze oplegt. Weet je. Het hoeft niet eens uit een of andere traditionele of wettische kerk te komen. Nee, je kunt het je gewoon jezelf opleggen. Weet je. En omdat je gewoon denkt van ja, ik moet dit doen, want dan kan ik God gunstig stemmen. Of ik moet dat doen, dan kan ik God gunstig stemmen. Jij kan God niet gunstig stemmen. God is gunstig. En hij is gunstig gestemd naar jou. Halleluja. Het is al betaald, weet je. Dus je hoeft het niet te doen. Als je dat allemaal probeert te doen, dan zegt de Bijbel dat je dus onder de vloek bent. Als jij wettisch bent, allerlei oud-testamentische regels en wetten die je probeert te houden, dan breng je jezelf gewoon onder de vloek. Gelaten 5 vers 4 zegt Paulus. En Paulus die trekt flink van leer in Gelaten. Hoor. Want hij zegt van, weet je, zijn jullie helemaal betoeterd? Dat zijn jullie met de genade begonnen en dan eindigen jullie nu onder de wet. Wat je door geloof hebt ontvangen, ga je nu proberen te eindigen met werken. Weet je, wie heeft jullie betoverd? Weet je, zo begint hij gewoon. Hij is heel heftig, weet je. En hij zegt ook nog eens een keer, als iemand anders een ander evangelie verkondigt dan dat wij u verkondigd hebben, of het nou engelen zijn of mensen zijn, dan maakt niet uit wie het is, die zij vervloekt. Als je een ander evangelie verkondigt dan dat wij verkondigd hebben, een evangelie van genade, een evangelie van vergeving, een evangelie van vrede en verzoening met God, op basis van het offer van koning Jezus en niet op basis van al die andere onzin die daarbuiten valt, zeg maar. Weet je, dus Gelaten 5 vers 4 zegt Paulus, u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wil worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Moet je voorstellen dat als jij probeert je eigen door de wet te rechtvaardigen, wat het ook is waar je eigen aan probeert te houden, hoe klein het regelt, zoals ik waar je wel of geen varkensvlees eet, wat dan ook, als jij gaat proberen om je eigen door de wet te rechtvaardigen voor God, en ik doe dit en als ik dit doe, dan vindt God mij oké, en dan stem ik hem gunstig en dan word ik gerechtvaardigd, ben je uit de genade gevallen en ben je van Christus losgeraakt. Dat moet je niet willen. Weet je, dus wat betekent het als je onder de vloek bent? Wat betekent dat? Wat gebeurde er als je onder de wet was en niet bleef bij alles wat de wet opdroeg? En dan werd je blootgesteld aan alles wat in Deuteronomium 28 vers 15 tot en met 68 staat. Nou, even omwille van de tijd zal ik alleen lezen van vers 15 tot en met 21. Maar het is een en al hetzelfde laken en een pak. Daar staat, daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld. Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land. De dracht van uw koeien en dat jongen van uw kleinvee. Vervloekt zult u zijn bij uw thuiskomen en vervloekt zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden in alles wat u ter hand neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden waarmee u mij verlaten hebt. De Heere zal de pest aan u laten kleven totdat hij u vernietigd heeft en u verdwenen bent uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. De Heere zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, met hitte en droogte, met korenbrand en meeldauw die u achtervolgen zullen totdat u omkomt. En zo gaat het maar door en gaat het maar door en gaat het maar door en gaat het maar door. Het is heftig. Absoluut mega heftig. En eigenlijk kun je gewoon stellen dat alle ziekte en alle ellende die in deze wereld is, dat alles wat er zou kunnen gebeuren hier op deze aarde, ook jouw deel zou kunnen zijn als je niet blijft bij alles wat de wet jou voorschrijft om dat te doen. Dus als jij de wet wilt houden, bedenk dan dit. Dat als je dat probeert en op één punt struikelt, je schuldig bent geworden aan de hele wet en jezelf plaats onder de vloek, terwijl je onder de genade bent en onder de zegen bent, jezelf plaats onder de vloek en daarmee kunnen al deze dingen in jouw leven komen. Nou, er staat in de Herziene Statenvertaling dat God deze dingen zal zenden, maar in de grondtekst heb ik ontdekt dat er niet staat dat hij het zal zenden, maar dat deze dingen je zullen overkomen. Zoals we in Deuteronomium 28 vers 15 kunnen lezen. Daar begint het namelijk mee. De tekst zegt van dat al deze dingen over u zullen komen en u zullen treffen. Hè? Dus ik lees nog één keer voor. Dat als je stem van de Heere God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Hè? Dus het overkomt je, zeg maar, omdat God bij het overtreden van de wet niet meer tussen jou en de vloek kan instaan. Tussen jou en alles van deze gevallen wereld kan instaan. God kan jou niet meer beschermen. Je bent niet meer onder zijn verbond. Je bent niet onder zijn bescherming. Dus dat betekent niet dat God je straft omdat je deze dingen doet, maar omdat hij je dan wettelijk niet meer kan beschermen tegen deze dingen, want je bent onder de vloek, zeg maar. Nou, aan zonde gelijk staat de dood. En de dood, zoals ik eerder al aangaf, houdt zowel ziekte, ellende, armoede, pijn, verdriet in als zowel de fysieke dood zelf. Dit is wat allemaal voortkomt uit de vloek en wat voortkomt uit de zonde. Maar God maakt niet ziek. God zendt geen ziekte in jouw leven. Hij zendt geen vloek in je leven. Hij staat niet dingen toe in jouw leven om je te testen of weet ik veel wat. Want even kijken of je dit wel kunt dragen of dat niet kunt dragen. Nee, die dingen zijn allemaal in de wereld gekomen. Die ziektes en ellende en weet ik veel wat, is allemaal in de wereld gekomen door de zondeval. En zijn dus een gevolg van zonde. Niet als straf van God, maar als gevolg van zonde. Dus de duivel die bracht zonde en daardoor de dood, daardoor ziekte, daardoor ellende en daardoor zwakheden en ga zo maar door in deze wereld. Dat kwam door de zondeval. Dat kwam doordat de mensen buiten de hof geplaatst werden, buiten de bescherming geplaatst werden, buiten het verbond met God geplaatst werden. En God gaf ze een wet en als ze buiten die wet waren, dan werden ze blootgesteld aan al die dingen die buiten Gods bescherming en buiten Gods verbond aanwezig zijn in deze wereld. Dat is wat er is. Weet je, maar het is de wil van de Vader dat wij in goede gezondheid leven en niet onderworpen zijn aan de kwalen en de ellende van deze wereld. God wil dat helemaal niet voor jou en voor mij. Dus de wereld heeft met allerlei toestanden te dealen, maar wij als kinderen van God hoeven hier niet meer mee te dealen. Wat geldt voor de wereld, dat geldt niet meer voor jou. Dat geldt niet meer voor mij, want we zijn niet meer van deze wereld. We zijn nog wel in de wereld, maar niet meer van deze wereld. Dus als de wereld crisis heeft, hoeven wij dat niet te hebben. Als de wereld in angst leeft en in verslagenheid leeft, kunnen wij in de overwinning staan en in zijn perfecte liefde leven. Terwijl de wereld gebonden is in verslaving en depressies, kunnen wij daar heel vrij van zijn. En terwijl de wereld machteloos slachtoffer wordt van de duisternis en alles wat daarbij hoort, zijn wij juist meer dan overwinnaars door hij die in ons is. Waarom? Omdat wij niet onder de vloek zijn, maar wij zijn onder de zegen. Wij zijn nu onder de vleugels van koning Jezus. Wij zijn nu onder het bloed van koning Jezus. Wij zijn nu onder een nieuw verbond, een beter verbond, dat ons vrij heeft gemaakt van de vloek van de wet. Jij en ik zijn vrij van de vloek van de wet. Dus ga hem alsjeblieft niet proberen te houden, die wet. Want anders breng je jezelf weer onder de vloek. En dat wil je niet. Je bent onder de zegen. Je wil het niet zelf verdienen, want je kunt het niet zelf verdienen. Je hoeft het ook niet zelf te verdienen, want Jezus heeft het voor jou gedaan. Je hoeft dat alleen maar te ontvangen. Je hoeft alleen maar je armen op te heffen en te zeggen: Heer, hier ben ik, ik geef mijzelf over aan u. En ik wil gewoon wat u van mij tot stand heeft gebracht. Ik weet dat ik het niet kan in mijn eigen kracht. Ik kan in mijn eigen kracht mezelf niet rechtvaardigen. Ik kan niet voor uw troon van de genade komen in mijn eigen goede werken, in mijn eigen dode werken. Ik kan niet voor u komen op een basis van mijn eigen gerechtvaardigheid of rechtvaardiging. Er is helemaal niks waarin ik kan roemen. Ik wil ook niet proberen dat te doen. En ik wil ook niet mijn eigen gaan proberen te houden aan allerlei regeltjes en wetten om u gunstig te stemmen. Ik wil gewoon die genade. Ik stel mijn geloof in die genade. Ik stel mijn geloof in het volbrachte werk van koning Jezus. Ik stel mijn vertrouwen in het offer wat Jezus van mij gebracht heeft. Weet je, dat is hoe je tot God moet komen. En dan ben jij, als je dat doet, onder de zegen. Je bent onder de bescherming van de levende God. Kijk, in Psalm 107 vers 20 staat dat hij zijn woord uitzond, ons genas en ons bevrijdt uit onze grafkuilen. Nou, in het begin, in Johannes 1 staat: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven was het licht van de mensen en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Weet je, dit woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewandeld, Johannes 1 vers 14. Dus Jezus was in het begin bij God, Jezus is het woord was bij God en het woord was God. Hè? Johannes 14 zegt Jezus van: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dus Jezus is het woord, Jezus is de weg, Jezus is de waarheid, Jezus is het leven. En Jezus zond zijn zoon het woord uit. En Jesaja 55 vers 10 staat dat zoals regen en sneeuw neerdalen uit de hemel en daarheen niet terugkeert, maar maakt dat ze de aarde doorvochtig, dan maakt dat ze voortbrengt en doet opkomen en zaad geeft aan de zaaier en brood geeft aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat, spreekt de Heer van de legermachten. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgene waartoe ik het zend. Jezus is het woord dat hij heeft uitgezonden. En zijn woord zal niet ledig tot hem wederkeren. Zijn woord zal voorspoedig zijn in hetgene waartoe hij het gezonden heeft. En doen wat hem behaagt. En Jezus deed wat God behaagde. Jezus kwam, Jezus was voorspoedig en Jezus betaalde de prijs. Hij riep uit: het is volbracht. In Galaten 3 vers 13 staat dat hij ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Dus wij zijn nu niet meer onder de vloek, want Jezus werd een vloek voor ons. Wij zijn nu bevrijd van de vloek, door geloof, uit genade en wij zijn nu onder de zegen. En Galaten 3 vers 9 zegt Paulus: daarom, omdat wij nu niet meer onder de vloek zijn, maar onder de zegen, daarom worden zij die uit het geloof zijn, dus niet die uit de werken van de wet zijn of die uit de wet zijn, maar die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Dus ik ben onder de zegen. Jij bent onder de zegen. Je kunt zeggen: ik ben gezegend. Zeg dat maar even tegen jezelf. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Ziekte is niet voor mij. Verslaving is niet voor mij. Angst is niet voor mij. Zwakheden zijn niet voor mij. Depressie is niet voor mij. Vrees is niet voor mij. Armoede is niet voor mij. Vloek is niet voor mij. Ik ben onder de zegen. Ik ben onder de zegen. Familievloeken zijn niet meer voor mij. Ik ben onder de zegen. Al het oude is erbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Ik ben onder de zegen in Jezus' naam. Halleluja. En omdat we onder de zegen zijn, is alles wat onder de zegen valt, is jouw deel geworden. 1 Korinthe 1 vers 20 zegt: zoveel beloftes van God als er zijn, die zijn in Christus ja en in hem amen. Dus ze zijn in hem ja en in hem amen. En als jij in hem bent, zijn ze dus voor jou ja en amen. Ben jij in Christus? Als je niet in Christus bent, moet je zorgen dat je in hem bent. Niet in de wet, niet in je oude mens, niet in je vlees, niet in je omstandigheden, niet in wat mensen van je zeggen, maar in hem. Word in hem gevonden, geworteld in hem, opgebouwd in hem. Weet je, en als jij in hem bent, ben jij onder de zegen. En dan zijn alle beloftes van God in Christus Jezus ja en amen voor jou. Opdat God verheerlijkt wordt als wij veel vruchten dragen. Want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt wanneer we veel vruchten dragen. Dat is wat Jezus zegt. Deuteronomium 28 vers 2 tot en met 14. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling, daar staat: en al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal u geven dat u uw vijanden die u aanvallen de u verslagen worden. Over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten. De Heere zal de zegen over uw gebieden, in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de Heere uw God u geeft. De Heere zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals hij u gezworen heeft. Als u de geboden van de Heere uw God in acht neemt en in zijn wegen gaat. En dit doen wij omdat wij Jezus hebben aangenomen, want dit is de wil van de God, dat zij geloven in de enige geboren zoon die hij gezonden heeft. En die geboden nemen we dus in acht. Weet je, en we gaan in zijn wegen. Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan naar mij. Hij is de smalle weg die naar het leven leidt. En die weg hebben wij genomen. Heere. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heere over u uitgeroepen is. Als jij wandelt onder de zegen, dan zullen mensen zien dat jij bij God hoort. Ze zullen zien dat jij de zegen en de gunst van God hebt in je leven. En zij zullen voor u bevreesd zijn. En de Heere zal u een overvloed ten goede geven. Hij is een God van vermeerdering en increase en overvloed. In de vrucht van je schoot, in de vrucht van je veen, in de vrucht van je land, in het land dat de Heere uw vader u gezworen, de Heere uw vader gezworen heeft u te zullen geven. En de Heere zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen met alle goede dingen van boven. Halleluja. Door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. Niet een klein beetje werk. Al het werk van je handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heere zal het tot een hoofd maken en niet tot een staart. En u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heere uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt. En als u niet afwijkt van al de woorden die ik u heden gebied, naar rechts of naar links, door achter andere goden aan te gaan en die te dienen. Daar ga ik niet eens op in. Maar goed, weet je, er staat ook in Joshua 1 vers 8 van dit boek met deze wetten, dit boek met deze beloftes, met dit woord, weet je, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, opdat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat, want dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Weet je, wij mogen gewoon God gaan vertrouwen en gehoorzaam geworden aan zijn woord en begrijpen dat wij onder de zegen zijn en dat alles wat onder de zegen beloofd is, elke belofte die er is, is voor jou ja en amen is in Christus Jezus. Dus als jij niet meer onder de vloek bent, ben je automatisch onder de zegen. En ben je dus automatisch rechtmatig vrijgemaakt van alle ziekte en ellende die bij die vloek horen. Dat hoort niet meer bij jou. Dat hoort niet bij de zegen. Dat hoort bij de vloek. Maar jij bent niet meer onder de vloek. Jij bent nu onder de zegen. Dus Jezus kwam, Jezus overwon de dood. En door zijn striemen is er voor jou en mij genezing gekomen. Jesaja 53, weet je, door zijn striemen is voor u genezing gekomen. Dus genezing werd beschikbaar gemaakt voor jou en voor mij. Het werd voor jou en mij beschikbaar gemaakt toen Jezus voor ons tot vloek werd. En wij daardoor gezegend konden worden, zoals we dat net allemaal hebben gedaan. En door zijn striemen is er voor jou en mij genezing gekomen. Dat was voorzegd in Jesaja 53. In 1 Petrus 2 vers 24 staat dat het ons genezing is geworden. Dus genezing is eerst gekomen, dat was Jezus. En Jezus kwam om alles op zich te nemen. Alle ziekte, alle zwakheden, alle depressie, alle zonde, alle schuld, schaamte en ga zo maar door de dood. Hij nam alles op zich, zodat wij, dus hij werd een vloek, want vervloekt is een ieder die aan een hout hangt, zodat wij gezegend zouden worden, dat wij door het geloof gezegend werden met de zegen van Abraham. En omdat dat zo is, is de genezing die gekomen was voor ons geworden. Het is nu beschikbaar geworden voor jou en voor mij in Christus Jezus, want wij zijn gevrijwaard van de vloek en gevrijwaard voor alles wat bij de vloek hoort. Het hoort niet meer bij jou en bij mij. Ik hoop dat ik een punt maak en dat je het begint te begrijpen. Jezus heeft alles betaald. Hij kwam niet om de werken van God te verbreken, hij kwam om de werken van de duivel te verbreken. In 1 Johannes 3 vers 8 staat dat wie de zonde doet, die is uit de duivel. Nou, laat ik ook een heel klein zijstraatje innemen. Dat betekent niet dat als jij een keer een fout maakt of een keer een misstap maakt, dat je dan uit de duivel bent. Zonde is van de duivel. Maar we maken allemaal fouten. Maar wie de zonde doet, dus consequent bezig is met zonde en daar geen moeite van en niet wakker over legt, dan weet ik wat allemaal, die is uit de duivel. Want de duivel die zondigt vanaf het begin. Maar jij bent niet uit de duivel, jij bent uit God. 1 Johannes 3 vers 8 zegt dat we uit God geboren zijn en wij kunnen niet zondigen omdat wij uit hem geboren zijn. Dat spreekt over onze wederom geboren geest. Maar goed, dat is een andere les. Maar er staat hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dus hij is niet gekomen om de werken van God te verbreken, maar de werken van de duivel. Handelingen 10 vers 38 staat dat God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. Dus de Satan is de onderdrukker, Jezus is onze genezer. De Satan is de vernietiger, Jezus herstelt ons. Jezus deed de wil van de Vader. Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus iemand ziek maakte. Nergens in de Bijbel kun je lezen dat Jezus zegt van jij vindt het leuk om naar de vogeltjes te kijken. Oh, dan sla ik je met blindheid. Oh, jij vindt het leuk om te voetballen. Kom, dan trap ik je kreupel. Nee, nergens in de Bijbel zie je dat Jezus iemand ziek maakt. Hij genas iedereen. In Lucas 4, vers 16 tot en met 21, daar zie je dat hij in het begin van zijn bediening Jesaja 61 citeert. Hè? Van de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft en me gezonden om aan de armen de evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezicht zou mogen, om verslagen de weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Daarvoor is, heeft God hem gezalfd. Nou, nadat hij het gelezen had, zei hij: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En meteen daarna ging hij overal rond om al die dingen te doen die hij citeerde uit Jesaja 61. Hij genas de zieken, hij dreef demonen uit, hij predikte het goede nieuws en ga zo maar door. In Marcus 4 vers 23 staat hoe Jezus rondging. En Jezus ging uit. Hij trok rond in alle steden, gaf onderwijs in de synagogen. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en iedere kwaal onder het volk. Weet je, dus dat is, Jezus deed wat hij citeerde uit Jesaja 61. Dat ging Jezus gelijk doen vanaf dat moment. Nou, Jezus zegt in Johannes 6, vers 38... ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Dus Jezus kwam niet om zijn wil te doen, hij kwam om de wil van de Vader te doen. En de wil van de Vader is dat zieken genezen, dat demonen uitgaan, dat de werken van de duivel verbroken worden, dat vrijlating komt voor de gevangenen en heling voor de gebrokenen van hart. Jezus gaat nooit tegen de wil in van de Vader. Hij deed juist zijn wil. Genezing is Gods wil. En we moeten dat gaan zien. We moeten zien dat genezing Gods wil is. En dat ziekte en gebondenheid niet van God is, maar van de duivel. En op het moment dat je dat gaat pakken en dat gaat snappen, ja, dan ga jij ziekte en ellende en vloek en verdrukking en zwakheden en dat soort dingen allemaal niet meer accepteren in jouw leven. Jezus betaalde alles zodat jij dat niet meer hoeft te betalen, niet meer hoeft te dragen. Het is volbracht. Jij bent volbracht. En het rest, het ontbreekt me de tijd om getuigenissen te geven hoe God mij boven natuurlijk heeft genezen door het woord van God van heftige dodelijke ziektes. Weet je, en ik ben over van genezen. Maar weet je, want ziekte is van de duivel en het is illegaal bij een kind van God. Jezus heeft ons namelijk verlost van de vloek. En wij zijn nu onder de zegen. Dus het is Gods wil dat jij gezond bent, omdat Jezus de vloek voor ons gedragen heeft en wij nu onder de zegen zijn en wij mogen staan op hetgene wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht in Christus Jezus. Genezing is Gods wil. Jezus deed de wil van de Vader. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent en heb je vragen of wat dan ook, stuur ons dan even een mailtje. En hopelijk tot een volgende keer. God bless you. Doei doei.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: God Radio, het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: I'm nearing the end of my second week teaching on living in the balance of grace and faith. I tell you, this is something that has revolutionized my life. Until you get the grace of God combined with what you do and understand what's God's part and what's your part, until you get this understood and put it together in the right combination, I tell you, your life is going to be a mess. This is something that God showed me 40-something years ago. It's the very first book that I ever wrote. It's been expanded on, and I'm even teaching some new things during this teaching through it that I haven't taught in the past. But these are things that have been working in my life for a long time, and I really consider this to be some of the foundational things that God has shown me. And so because of that, I'm offering this book. It's a 200-plus page book, and I'm offering it to you as a free gift. We encourage people to give. I need people to give. If nobody gave, we would go broke doing this. But I've learned that when we give, God always gives back to us. And so if you can, help us find. But if you can't, we want you to have this book so much that I'll give it to you as a free gift. We'll give out all of that information at the end of the program. I've already covered so much material that I can't go back through it. I encourage you to please go back to our website. You can see the archive teachings on this. Please get the book. Please get the CDs, DVDs, or the USB and go through this. But I just haven't got time to go back through everything I've taught. This week, the last couple of days, I've been going through Ephesians chapter 1 because the first three chapters of Ephesians talk about what God has already done. And I've been making a point out of every one of these verses in the first chapter. It's talking about you're already blessed. You've already had God abound towards you with wisdom. You're already accepted in the Beloved. You already have redemption. You already have all of these things. And then the last part of the first chapter is where he prays a prayer, not that God would give you something new or do something new or respond to you, but rather that your eyes would be opened to what he's already done, that his inheritance is in you already, and that you have the same power that raised Jesus Christ from the dead living in you.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Heb jij het ochtendprogramma Faith Today van Frontrunners gemist op God Radio? Dit waren de hoogtepunten.
1: Paulus zegt in 1 Korinthe 12, in vers 1, vlak voordat hij de gaven van de geest uitlegt, zegt hij, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Dus Paulus zegt, ik wil dat je kennis hebt van die gaven van de geest, van wat de geest van God wil doen. Paulus zegt, ik wil dat jullie daar vanaf weten. En alleen naar het spreken in tongentaal zijn al meer dan 30 verwijzingen, meer dan 30 à 40 teksten in de Bijbel die daarover spreken. Dan zegt Paulus dit, er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. En dan staat er dit, die alles in allen werkt. Dat is iets wat je moet onderstrepen in je Bijbel. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar iedereen heeft maar één gave. Of iedereen heeft maar... Nee, die alles in allen werkt. Kijk, Paulus zegt dit, en dit is dus heel interessant. En dit is dus wat mensen niet begrijpen. Zeker niet wat de mensen zeggen van, ja, maar als het niet vertaald moeten mensen hun mond houden. Nee, dan zegt Paulus dit. Als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door 2 of hoogstens 3 mensen gedaan worden. Ieder op zijn beurt. Let op. En laat 1 het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen. Nou, heel veel mensen stoppen daar. Zeggen, zie je, dan moet hij zwijgen. Maar die zin is helemaal niet klaar. Er staat een komma, er staat geen punt. Dat is een probleem. Mensen lezen de Bijbel niet goed. Maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. In andere woorden, Paulus zegt, diegene mag best doorgaan met het spreken, met het bidden in tongentaal. Daar is niks mis mee. Maar het is tot zichzelf en tot God, niet tot de gemeente. In andere woorden, die uiting van tongentaal die diegene daar geeft, is niet bedoeld als uiting voor de gemeente, maar is voor zichzelf en tot God. En in de gemeente is niet iedereen een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een leraar. Maar het is niet van iedereen de gave om in de gemeente een boodschap in tongentaal door te geven of te vertalen, waardoor het gebruikt wordt als profetie. Dat is niet iedereen zijn gave. Maar dat betekent niet dat niet iedereen een persoonlijke gave van tongentaal heeft, waar ze gewoon mee tot God kunnen bidden voor zichzelf.
0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Let's get started. Wat is tongentaal? Laten we daar eens naar gaan kijken. En ik wil gaan kijken als eerste, of wat doet tongentaal? Gaan we kijken naar deze tekst in 1 Korinthe 14, vers 2 tot en met 5. Als je zelf een Bijbel bij hebt, kan je hem daar ook in opzoeken. Sowieso is het interessant om voor jezelf door 1 Korinthe 14 heen te gaan, in je eigen tijd met God, en echt eens aan te strepen en te kijken, wat zegt Paulus hier nou allemaal over de gaven van de geest, en vooral over tongentaal en profetie. En ik heb het zelfs met verschillende, ik heb het met allerlei kleurtjes, en dan zie je dat Paulus allerlei verschillende dingen daarover zegt. En dat is zo interessant voor jezelf om te bestuderen. En ik heb een aantal dingen ook dik gedrukt in de tekst, die is 1 Korinthe 14, vers 2 tot en met 5. Paulus zegt daar, wie namelijk in een andere taal, wie in tongentaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Dus Paulus zet hier profetie en tongentaal tegenover elkaar. Wie profeteert, die spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Maar wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Wie profeteert, bouwt de gemeente op. Dat is een verschil. Profetie is om de gemeente op te bouwen, maar tongentaal is om jezelf op te bouwen. Ik zou wel willen dat u alle in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Iemand die profeteert is meer, is nuttiger dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt. Opdat de gemeente er door opgebouwd wordt. Nou, in dit stukje tekst legt Paulus ons al een paar hele belangrijke dingen uit over het spreken in tongentaal. Ten eerste heb ik al de vorige keer gezegd, er is een verschil tussen een tongentaal die vertaald wordt of uitgelegd wordt voor de gemeente en de tongentaal die je hebt zelf, jouw persoonlijke gebedstongentaal of jouw persoonlijke tongentaal. Want wat zegt Paulus hier? Even een aantal dingen om mee te starten. Nummer 1. Tongentaal is niet naar andere mensen, maar tot God. Maar tot God. Dat is het eerste wat Paulus zegt. Wie in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Dus wanneer jij spreekt in tongentaal, spreek je niet tot andere mensen. Jij bent rechtstreeks aan het praten tot God in een geestelijke taal. Tongentaal is de taal van de Heilige Geest. Is de taal van de Geest die rechtstreeks naar God gaat. Nou, het klopt dat een van de uitingen van tongentaal kan zijn dat iemand het hoort in zijn eigen taal, zoals op de Pinksterdag. Maar dat is niet de norm. En dat halen veel mensen door elkaar. Want ze zeggen, ja, maar als niemand het verstaat, dan is het fout. Nee, Paulus zegt juist, niemand verstaat het. Hij spreekt niet tot mensen, maar tot God. Paulus zet er letterlijk achter, niemand begrijpt het. Dus het is helemaal niet erg als niemand het begrijpt. En zelfs jij niet. Want Paulus zegt, in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Even kijken. Dus het eerste is tongentaal zijn taal naar God toe. Nummer 2, dat is belangrijker. De Heilige Geest spreekt door jouw geest. Paulus zegt in 1 Korinthe 14, vers 14. Als ik in een andere taal bid, bid mijn geest. Maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Bid mijn geest. Maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Waarom is dit belangrijk? Wat is het nou? Bid nou jouw geest of bid de Heilige Geest? Dat kan je afvragen, want Paulus zegt, als ik in een andere taal bid, bid mijn geest. Hij zegt niet mijn Heilige Geest, mijn geest. Nou, hoe zit dit precies? Wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Tongentaal is een gave van de geest. En de Bijbel zegt ook letterlijk dat de geest zelf bidt in Romeinen 8, vers 26. Maar de geest van God, en dit is zo belangrijk, lieve mensen, werkt niet met jouw verstand. Werkt niet met jouw hersenen, met jouw denken, om het zomaar te zeggen. Werkt niet met ons natuurlijke verstand. 1 Korinthe 2 zegt, ons natuurlijke verstand neemt de dingen van de geest niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Dat is 1 Korinthe 2. Ons natuurlijke verstand vindt de dingen van de geest dwaasheid. Ik ga die tekst toch even laten zien. Hij staat niet in mijn PowerPoint, maar ik vind dit heel belangrijk. Omdat we behandelen, wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Omdat ik zo vaak mensen hoor zeggen, zowel mensen die tongentaal bekritiseren, en het is zo'n lastering. Als mensen zeggen, ja, het is gewoon dom gebrabbel. Presteren andere christenen om dat te zeggen. Ze noemen tongentaal, een heilige taal van God, noemen ze gebrabbel. Maar dat is niet wat het is. Maar dan als mensen dat zeggen, tonen ze aan dat ze natuurlijke mensen zijn die totaal geen inzicht hebben in de geest en in de geestelijke wereld. 1 Korinthe 2, vers 14. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Dus als iemand zegt, ja, nou dat gebrabbel, dat is maar dwaas, dat is maar dom, dan weet je meteen waar je mee te maken hebt, met een natuurlijk mens, die zelf dwaas is. Want in het natuurlijke kan het lijken op gebrabbel, of kan het denken, ja, maar we verstaan dit niet, ik snap het niet. Wanneer iemand begint te spreken in tongentaal, kibra digis kolomandri digindalani yachandili digus karabaida. Mijn natuurlijke verstand snapt daar niks van, begrijpt het niet, kan het ook raar vinden. Maar de geestelijke mens die snapt, het is een taal van God, ik spreek rechtstreeks tot God, geheimenissen vanuit mijn geest. De natuurlijke mens zal dat niet aannemen, die zal dat niet begrijpen. Omdat jij bent niet gemaakt om met jouw verstand de dingen van God te begrijpen. Het is iets wat je doet met je hart, met je geest, met je innerlijke mens. Dit is zo belangrijk om te beseffen. Dus waarom zegt Paulus, ik bid met mijn geest, omdat de geest van God, de Heilige Geest, werkt niet samen met ons verstand, die werkt samen met onze wedergeboren geest. Onze geestelijke mens, die levend is geworden, die vergeven is, verlost is, die in Christus is, die, waarvan de Bijbel zegt, die is één geest met God geworden, die is verenigd met God, en die geest wordt vervuld met de Heilige Geest, op het moment dat we vervuld worden met de geest. geest. De doop in de geest ontvangen. Dan wordt onze geest wordt vervuld met de Heilige Geest. En vanuit jouw geest, jouw wedergeboren mens, begint de geest van God te functioneren. Dat is hetzelfde wanneer we profeteren. We hebben ook zelfs via Voice of Faith, gewoon via deze uitzendingen geprofeteerd over mensen op basis van foto's en wat dan ook. Dat gaat niet vanuit je verstand. Want zeker niet als je profeteert over iemand, je hebt iemand nog nooit gezien, je kent iemand niet. Dat heeft geen zin vanuit je verstand. Dat werkt niet vanuit je verstand. Het werkt vanuit je geest. Dus je zou kunnen zeggen, ik profeteer met mijn geest. Het is de Heilige Geest die het ingeeft, maar het is onze wedergeboren geest waar het doorheen stroomt. En dat is dus belangrijk om te beseffen. En als mensen daar straks vragen over hebben, zal ik mijn best doen om dat uit te leggen. Maar Paulus zegt dus, mijn verstand blijft zonder vrucht. In andere woorden, mijn verstand is vruchteloos. Dat doet niks op dat moment. Nou, ik heb dit in de uitzending hiervoor ook al een keer verteld. Dat is heel interessant. Maar er was dus een wetenschapper in Amerika, van de universiteit, die gingen dit onderzoeken. En die onderzochten mensen die in tongentaal spraken. En wat bleek? Hun deel in hun hersenen, wat het spraakcentrum aanstuurde, was nauwelijks actief wanneer mensen spraken in tongentaal, maar wel wanneer mensen aan het bidden waren gewoon in hun eigen taal. Het Engels, Amerikaans, Nederlands, wat dan ook. Dus wanneer we bidden in het Nederlands, gebeurt dat vanuit ons verstand. En natuurlijk kan de Heilige Geest dat leiden, maar dat betekent dat ik gebruik mijn spraakvermogen, mijn natuurlijke kennis, wijsheid. Als ik ergens voor bid, Vader, we bidden hiervoor. Dat is iets wat ik bedenk en dat is iets wat uit mijn spraakcentrum voortkomt. Maar die wetenschapper die zag dat wanneer we bidden in tongentaal, Kibras, Kilininga, Dolibashi, Karabanda, dat het niet gebeurt vanuit het spraakcentrum, maar dat er een ander deel van de hersenen actief was, waarvan ze nog eerder niet wisten waar het voor was. Dat is zo mooi, want dat betekent dat jij bent gemaakt om te bidden in tongentaal. Maar dat deel van de hersenen wat actief werd, was eigenlijk een deel wat meer in het onderbewuste zat. Wat veel meer in het creatieve gedeelte zat. En dat toont aan, het komt niet vanuit onze spraakcentrum. Dat is prachtig om te begrijpen. Nou, nummer 3, Paulus zei in die tekst, in 1 Korinthe 14, zei die, hij spreekt in zijn geest geheimenissen. Dus wanneer je spreekt in tongentaal, spreek je geheimenissen. Wat zijn die geheimenissen? Een ander woord zou kunnen zijn een verborgenheid. Iets wat verborgen is, iets wat je niet weet. Wanneer je aan het bidden bent in tongentaal, je weet niet wat je zegt, je weet niet waar je voor bidt, dat is verborgen. Maar het is de Heilige Geest zelf die door ons heen rechtstreeks tot God bidt of tot God spreekt. Nou, wanneer we dat doen, wat gebeurt er dan? Paulus zegt, wanneer je in tongentaal spreekt, spreekt hij in zijn geest geheimenissen. Vers 4, wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Bouwt zichzelf op. Wat bedoelt Paulus daarmee? Kijk, een mens bestaat, als het ware, om het plat te zeggen, uit 3 delen. Ons gewoon fysieke lichaam, dat is gewoon je aardpak. Dan heb je je ziel, je verstand, je emoties, je gevoel, je karakter, je persoonlijkheid. En je hebt je geest, je wedergeboren geest. Nou, ons lichaam kunnen we ook opbouwen. Dat doen we heel de dag door bijvoorbeeld voedsel te eten. Dan bouw je je lichaam op. Je maakt je lichaam sterk. Of je houdt je lichaam sterk. En je zorgt dat het voldoende energie en voeding heeft. Ook je ziel bouw je op. En is belangrijk om scherp te houden en sterk te houden. Met de relaties om ons heen. Maar mensen gaan naar school, volgen cursussen, opleidingen. Je kan gedragscursussen. Je kan al die dingen kan je tot je nemen om je ziel sterk en scherp te houden. Maar we hebben ook een onderdeel, dat is onze wedergeboren geest. Hoe hou je die sterk? Door geestelijke activiteiten, door het woord van God te lezen, door Bijbel te lezen, door te aanbidden, door te vasten, maar ook dus door in tongentaal. Wanneer je in tongentaal bidt, bouw je je geestelijke mens op. Jouw geestelijke mens wordt sterk. En wordt, je zou kunnen zeggen, groter in die zin. Geef je meer ruimte aan. Dat leert ons iets, namelijk dat we geestelijk sterk of zwak kunnen zijn. Je kan geestelijk sterk zijn of zwak zijn. Niet iedereen is geestelijk even sterk. God houdt van iedereen evenveel. Dat is een heel ander iets. Maar niet iedereen is geestelijk even sterk of even scherp. Dat is de reden dat de geest van God soms meer door de ene persoon heen kan werken dan door die andere persoon. We zien dat zelfs bij Jezus. Dat de 9 discipelen lukte het niet om die maanzieke jongen te genezen. En Jezus zegt dan, breng hem bij mij. En Jezus geneest die jongen wel. En als ze dan, dat is Matthäus 17, als ze dan vragen, Heer, waarom konden we hem niet genezen? Noemt Jezus geestelijke oorzaken, waar ze geestelijk niet sterk genoeg waren. Hij zegt, vanwege jullie ongeloof en door bidden en vasten gaat dit soort uit. Dus Jezus zegt, jongens, jullie waren geestelijk niet sterk genoeg. Dus geestelijk is niet iedereen gelijk. Maar je kan geestelijk sterker worden door in tongentaal te bidden. Nou, en soms kan je de uitleg ontvangen. Want Paulus zegt in 1 Korinthe 14, vers 13... daarom laat hij die in een andere taal spreekt bidden dat hij het mag uitleggen. Want als ik in een andere taal bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Dus Paulus zegt, laat hem bidden dat hij het mag uitleggen. Dus soms krijg je de uitleg. En dat kan zijn voor in de gemeente, dat je in de gemeente in tongentaal spreekt of in een samenkomst. En dat je dan een uitleg hebt. Maar het kan ook zijn in je persoonlijke tijd met God, dat je aan het bidden bent in tongentaal of iets zegt. En dat je in één keer weet wat je gezegd hebt. Dat je weet waarvoor je aan het bidden was. Dus dat is een van de manieren waarop het kan gaan. Nou, als we 1 Korinthe 14, nou, we hebben over wat gebeurt er in tongentaal. Wat gebeurt er wanneer we in de geestelijke wereld, wanneer we in tongentaal spreken. Als we nou 1 Korinthe 14 bestuderen, dan zien we dat Paulus het heeft over verschillende dingen wanneer we in tongentaal spreken. Dus wat gebeurt er in de geest? Paulus zegt, daarom laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Dus een van de vormen is spreken in tongentaal. Vervolgens zegt Paulus, want als ik in een andere taal bid. Dus een andere vorm is bidden in tongentaal. Bid mijn geest, mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Dus Paulus zegt, doe allebei. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen. Dus je kan zingen in tongentaal. Want anders, als u dank zegt met uw geest, hoe zal hij dan, nou goed, in ieder geval, en zo verder. Maar Paulus laat hier dus verschillende dingen zien. In tongentaal spreken is er één van. Maar hij zegt, je kan ook in tongentaal bidden. Je kan in tongentaal zingen, lof zingen. En je kan in tongentaal dank zeggen. Dus dit zijn allemaal dingen die in de geestelijke wereld kunnen gebeuren. Dus tongentaal kan verschillende functies hebben. Je kan een tijd van aanbidding hebben waar je gaat zingen in de geest. En helaas gebeurt dat niet in zo heel veel gemeenten. Maar het is schitterend wanneer er in de geest, wanneer er in de gemeente in tongentaal gezongen wordt. Maar je kan ook zijn dat je, wanneer je in tongentaal aan het bidden bent, dat je dus God gewoon aan het danken bent. Maar het kan ook zijn dat je ergens voor aan het bidden bent. En het kan ook zijn dat je aan het spreken bent. En misschien dat je aan het profeteren bent over dingen in de geest. Daarom mijn geestelijk vader, Jan Sjoerd Pasterkamp, noemde spreken in tongentaal scheppend spreken in de geest. In andere woorden, gebeuren dingen in de geest wanneer je spreekt in tongentaal. En het kan zelfs, heb ik ook in dit rijtje erbij gezet, het kan zelfs een bestraffing zijn. Wanneer je spreekt, wanneer je iets zegt, kan het een bestraffing zijn naar de duisternis toe, naar de machten van de duisternis. En we zien dat Jezus regelmatig in autoriteit spreekt tegen dingen. Hij sprak tegen de storm. Hij sprak tegen de vijgenboom. Hij bestrafte de wind. Hij bestrafte de koorts bij de schoonmoeder van Petrus. Jezus sprak tegen dingen. Jezus bestrafte dingen. Maar het kan ook soms zo zijn dat door de geest, wanneer we spreken in tongentaal, de geest de duisternis bestraft. En Derek Prins beschrijft in een van zijn boeken dat zijn eerste vrouw, Lydia, volgens mij was dat zijn eerste vrouw. Zijn tweede vrouw heette Rut, of andersom, maar als het goed is, Lydia, de eerste. Dat wanneer zij handen legt op ziek om ze te genezen, dat soms, als de geest haar zou leiden, dat hij haar in één keer enorm hard iets hoorde zeggen in tongentaal. Als een soort schreeuw of een soort in één keer een krachtuiting. En dat die persoon op dat moment in één keer genas. Was dan een uiting vanuit de geest. Wanneer in één keer, waar in tongentaal, in de geestelijke wereld, werd die ziekte bestraft. En verliet die persoon. Verliet die ziekte die persoon. Nou, ik kan me ook een samenkomst herinneren. Jaren geleden kwam er ook iemand die bezig was met satanisme en spiritisme. En die kwam in die dienst zitten met het doel om de dienst te verstoren. En een vriendin van mij, die zat er, weet ik, voor iets van misschien wel 8 rijen achter. En die had diegene in de gaten. En die keek naar diegene. En die begon heel zachtjes te spreken in tongentaal. Onmogelijk dat die persoon dat kon horen. En meteen draaide die persoon zich om. En die keek met woedende ogen van stop ermee. En het was onmogelijk dat diegene dat kon horen. En ze ging gewoon door en door. En uiteindelijk die persoon verliet gewoon de dienst. Maar in de geest gebeurde daar iets. Die duisternis werd bestraft. En die kreeg er geen ruimte om te werken. Dus tongentaal kan allerlei verschillende hebben. Dus dat is al belangrijk om te beseffen. Er kan van alles. Weet je, wat zijn we aan het doen wanneer we spreken in tongentaal? En ook in je eigen tijd met God. Ben je aan het bidden, ben je aan het lofzingen, ben je aan het dankzeggen. En het is goed ook om daar gevoelig voor te zijn. Nou, wat ik wil behandelen in deze video om nog wat concreter te worden, zijn 3 dingen die gebeuren of wat er gebeurt wanneer we spreken in tongentaal. Nou, in dit boek heb ik 50 redenen om te spreken in tongentaal en heel van die dingen dieper uitgelegd, andere aspecten. Maar ik wil gewoon 3 algemeenheden eigenlijk aanhalen die gewoon eigenlijk het belangrijkste zou je kunnen zeggen. Nummer 1. En dit is de meest krachtige eigenlijk meteen. Tongentaal bidt het perfecte gebed. Tongentaal bidt het perfecte gebed. Daarom is het zo ontzettend krachtig. En daarom zou iedere christen in tongentaal moeten bidden of horen te bidden. Want als het goed is, bidden is een opdracht voor iedere christen. En het hoort gewoon bij het christenleven, bidden. En tongentaal bidt altijd het perfecte gebed. Paulus zei dit, 1 Korinther 14, vers 2. We hebben die tekst al gelezen, maar we gaan hem nog een keer lezen. Daarna gaan we Romeinen 8 lezen. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Hij spreekt verborgenheden, dingen die je niet weet. Dus de geest is dingen aan het zeggen, aan het bidden, die je zelf niet weet. Nou, waar gaat dat dan over? Dat vertelt Romeinen 8 ons, vers 26 en 27. Daar staat namelijk dit. De geest komt onze zwakheden te hulp. Dus gebieden waarin wij zwak zijn, komt de geest van God ons te hulp. Want wij weten niet wat wij zullen bidden zoals het behoort. In sommige situaties weet je niet wat je daarvoor moet bidden of hoe. De geest zelf echter. De geest zelf echter pleit of bidt of smeekt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Met verzuchtingen, met een soort kermen die bijna niet uit te spreken zijn, die niet in menselijke taal uit te spreken zijn. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij, de geest, naar de wil van God voor de heilige pleit, voor de heilige bid. Nou, dit is ontzettend belangrijk om dit te beseffen. Wanneer we spreken in tongentaal, komt de geest onze menselijke zwakheden te hulp en begint te bidden en begint ons aan te vullen en begint het perfecte gebed door ons heen te bidden. Ons normale gebed

0: bus zit, wanneer je aan het sporten bent, wat dan ook. En je kan gewoon ondertussen, bidje in tongentaal, ben je dat perfecte gebed aan het bidden, ben je jezelf aan het opbouwen. Maak je ruimte voor de Heilige Geest. Dat gebeurt er wanneer we in tongentaal bidden. Dus daarom zeg ik, het gebed wat je bidt in tongentaal wordt altijd verhoord. Nou, als ik dat zeg, we hebben zo'n quote, zo'n plaatje op Facebook. Er zijn altijd mensen die daar kritiek op hebben. Daarom post ik hem extra vaak. Dat betekent dat ze hem nog vaak moeten horen. Maar ik geloof, het gebed wat je bidt in tongentaal wordt altijd verhoord. Waarom? Het is de Geest zelf, zegt de Bijbel, die door ons heen bidt. Het is de Geest zelf die geheimenissen, verborgenheden bidt. Het is, de Geest komt onze zwakheden te hulp, want hij is niet zwak. Hij is krachtig, hij is machtig, hij weet wat hij moet bidden, hoe hij moet bidden, waarvoor hij moet bidden, wanneer hij moet bidden, al die dingen. Dingen waar jij niet eens weet van hebt dat je ervoor kan bidden, moet bidden of hoort te bidden. Is hij voor aan het bidden door jou heen? Weet je, het gebed wat de Geest zelf bidt door ons heen, wordt verhoord. Het is het perfecte gebed. Want dat is gewoon wat het is. Dat is het goede nieuws. De Heilige Geest weet wat hij moet bidden. Nou, dit vind ik zo prachtig. Want wat gebeurt er in de geestelijke wereld? En dit is voor veel mensen een openbaring. De Bijbel zegt dit, Hebreeën 7, vers 25. Waar zit Jezus? Zit aan de rechterhand van God. Wat is Jezus aan het doen in de hemel? Hij zei aan de ene kant, of jij zegt, het is volbracht. Aan de ene kant is alles klaar. Jezus, zijn perfecte werk is volbracht. Maar wij zijn nog niet klaar. Voor iedereen die lui op de bank zit met een zak chips en een glas cola en dacht, nou, alles is volbracht, ik hoef niks meer te doen. Nee, wij hebben een opdracht. Ga heen in heel de wereld, draag vrucht, bereik mensen, discipel natie, al die dingen, dat is onze opdracht. Maar wat is Jezus aan het doen? Hij zit in de hemel voor jou en voor mij te bidden. Voorbeden te doen, te pleiten. Dat zegt de Bijbel in Hebreeën 7, vers 25. Daarom kan hij volkomen zalig maken. Dit is zo'n genade als we hierover nadenken. Wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Om voor hen te pleiten. Dus Jezus is voor ons aan het pleiten. Maar hij heeft ook op aarde, hij heeft ook de pleitbezorger naar de aarde gestuurd. Dat is de Heilige Geest. Aan de ene kant spreekt hij natuurlijk over het bloed van Jezus wat voor ons pleit. Maar ook Jezus zelf pleit voor ons. Hij bidt voor ons. Hij is voor ons aan het strijden. Nou, wat gebeurt er wanneer we spreken in tongentaal? De Geest pleit door ons samen met Jezus. Het wordt één gebed. Zoals Jezus voorbeden dan doen als de Geest begint door ons heen voorbeden te doen, het mee te stromen in datzelfde gebed. Daarom is het zo ontzettend krachtig.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: En daarom zeg ik altijd, 15 minuten bidden in de Heilige Geest kan meer doen dan 15 uur met je menselijke verstand. 15 minuten bidden in de Heilige Geest kan meer doen dan 15 uur met je menselijke verstand. Nou, we horen allebei te doen. Want Paulus zei in 1 Korinthe 14, ik zal met mijn geest bidden en met mijn verstand bidden. Maar het is zo ontzettend krachtig. En iedere christen gaat tegen problemen of uitdagingen aanlopen die je niet begrijpt of je weet niet hoe je ervoor moet bidden of wat dan ook. Maar daarom hebben we tongentaal gekregen. Daarom zeg ik altijd, heb je een probleem wat je niet begrijpt, bid in een taal die je niet begrijpt. Als jij een probleem hebt wat je toch niet begrijpt, begin te bidden in een taal die je niet begrijpt. Want God weet wel het probleem, hij weet de kern van het probleem. En de geest van God begint daarvoor te bidden. En ik geloof, en dat is misschien niet dat we daar een direct voorbeeld van zien in de Bijbel, maar hoe ik het soms zelfs doe, is gewoon dat ik in mijn gebedstijd zeg, Heer, weet je, ik wil hiervoor bidden. En dan, daarna begin ik in tongentaal te bidden. En dan ervaar ik soms echt dat de geest van God daarvoor aan het bidden is, dat je samenwerkt met de Heilige Geest. Ik geloof, we zijn geroepen om samen te werken met de Heilige Geest. Je kan gewoon zeggen, Heer, ik wil bidden voor dat en dat familielid op dit moment in de geest. En dan begin je te bidden met de geest. En ik geloof dat het goed is om met die manier samen te werken met de Heilige Geest. Want hij weet altijd wat we moeten bidden. Nou, in mijn boek heeft Jan Sjoerd ook schitterende verhalen. En een van de verhalen die Jan Sjoerd vertelt is dat hij was in Australië. En hij hoorde dit van een vrouw uit Maleisië. En haar dochter woonde nog in Maleisië, in Australië. Ze zaten in een gebied, dat is tientallen jaren geleden. Er was geen telefoon, er was geen e-mail, geen Twitter, geen Instagram, geen stories, geen TikTok en geen weet ik veel wat je nou nog allemaal hebt. Van alles en nog wat. Dat was er allemaal nog niet. En die moeder die wist dat haar dochter zwanger was. Maar weet je, briefverkeer duurde lang, kon dagen duren, et cetera. En op een dag, op een vrijdagmiddag, zit die moeder te lunchen. En in één keer weet ze vanuit de geest, ze wordt gewoon ongemakkelijk, onbehagelijk in de geest. Niet met haar verstand, er was geen enkele aanleiding. Het was een dag zoals alle anderen, maar in haar geest voelde ze een onrust. En ze wist, het heeft te maken met de zwangerschap van mijn dochter. En het was 12:00 PM. En ze begon te bidden. En weet je, ze zei, Heer, ik bid voor mijn dochter. Zegen de bevalling, zegen het kind, zegen de artsen. Bescherm ze, geef ze wijsheid, geef ze gezondheid. En weet je, ze had dat gebeden. Maar ze was nog steeds onbehagelijk in de geest. En ze dacht, wat moet ik nou bidden? Weet je kan het nog een keer hetzelfde zeggen, want dat heeft God al gehoord. En jij zegt, het is ook niet omwege de veelheid van woorden. Maar ze wist gewoon niet precies wat er aan de hand was. Ze kon niet weten, ze kon ook niet bellen. Maar ze wist gewoon, er zit iets niet goed. En toen besloot ze om te gaan bidden in tongentaal. En ze begon te bidden in tongentaal. En ze ervoer echt dat de geest door haar heen aan het strijden was. En 1 uur, en 2 uur, en 3 uur. Uiteindelijk 4 uur lang bad ze in tongentaal. Tot ongeveer 4 uur. En in één keer, van het een op het andere moment, voelde ze, de drang om te bidden was weg. De onrust in de geest was weg. En ze stopte met bidden. Ze had geen idee wat er aan de hand was. Een aantal dagen later kreeg ze een brief van de dochter. En die zei, mama, ik ben bevallen. Het was, ik weet niet of het een dochter of een zoontje was, maar het leek helemaal mis te gaan. En zei, het was vrijdag om 12:00 dat het begon. En ze zei, het leek helemaal mis te gaan. De baby die ging dwars liggen. En op een gegeven moment hebben de artsen gezegd, ik denk dat we de moeder en het kindje kwijt zijn. En op een gegeven moment rond 4:00, van het een op het andere moment, draaide het kind om en werd gezond geboren. En het ging goed met de moeder en het kind. En exact diezelfde tijd was die vrouw uit Maleisië in Australië aan het bidden in de geest. En ze bad het perfecte gebed, het krachtgebed. En ze was gevoelig voor de Heilige Geest. En God deed daar een wonder doorheen. En exact de tijdspannes die haar dochter aangaf, waren de tijden dat zij had zitten bidden. Dus, weet je, ik geloof dat dat zo ontzettend krachtig is. Je bidt het perfecte gebed. En ik herinner me, jaren geleden, op een gegeven moment kregen we onverwacht in één keer een zegen. We werden gezegend met iets en ik was gewoon verrast. En toen zei ik, Heer, hier heb ik niet eens voor gebeden. En meteen hoorde ik de geest van God zeggen, dat heb je wel door te bidden in tongentaal. Dat heb je wel door te bidden in tongentaal. Blijkbaar had de geest van God zelf ervoor gebeden door me heen. En meteen kwam dat in mijn geest. Dat heb je wel door te bidden in tongentaal. Dus soms weten we niet waarvoor we bidden of wat we precies bidden. Maar de geest van God bidt het perfecte gebed. Nou, al was dat de enige reden, zou het al goed zijn. En ik zie ook dat de tijd weer vliegt. Ik zie uit naar de hemel waar geen zon, geen maan, geen tijd meer is. Maar goed, snel naar de tweede reden. En als mensen er meer over willen weten, kunnen ze ook een boek lezen. Tongentaal maakt je geestelijk sterk en scherp. Dat is wat er gebeurt. Tongentaal maakt je geestelijk sterk en scherp. Paulus zei dit. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. En de Bijbel zegt dit in Judas 1, vers 20. Maar u geliefde, bewaar uzelf in de liefde van God door uzelf op te bouwen in of op uw allerheiligste geloof, je meest aparte, meest je hoogste geloof, door te bidden in de Heilige Geest. Door te bidden in de Heilige Geest. Dit is wat er gebeurt wanneer we spreken in tongen in de geestelijke wereld. Onze geestelijke mens die wordt sterk, die wordt krachtig, die bouwen we op. Op je allerheiligste, op je meest bijzondere, je meest waardevolle geloof ben je aan het bouwen en word je sterker en sterker. Dat woord bouwen is eigenlijk het woord van een gebouw bouwen. Dat je laag na laag bouw je zo'n gebouw sterker en hoger en groter. Dat is wat er gebeurt wanneer je spreekt in tongentaal. En je wordt dus ten eerste geestelijk sterk. En daar ga ik zo meteen nog wat meer over zeggen. Maar je wordt ook scherp. En een van de redenen waardoor ik geloof dat we vaak niet de doorbraken zien die we willen, of waarom mensen bepaalde problemen hebben in hun leven, is omdat ze die twee werelden uit elkaar gekoppeld hebben. De geestelijke wereld en de natuurlijke wereld. En dat we niet hebben geleerd om te functioneren in de geestelijke wereld. En dat heel veel christenen zijn geestelijk helemaal niet sterk en helemaal niet scherp. Die verstaan Gods stem amper, hebben weinig openbaring van het woord van God. Weten niet hoe ze moeten samenwerken met de Heilige Geest, hoe ze in de gaven van de Geest kunnen stappen. Al die dingen weten ze niet. En vervolgens vragen we ons af waarom er niet altijd overwinning en doorbraak is. Maar als we geestelijk scherp worden, sterk worden. Ik moet denken aan een voorbeeld. Jaren geleden sprak ik op een bijbelschool. En ik gaf daar les. En op een gegeven moment was ik klaar. En ik was nog aan het napraten met een paar studenten. En er was een vrouw. En ik wist helemaal niet wat er met haar aan de hand was. Maar er waren andere mensen waar we voor haar aan het bidden. En op een of andere manier hadden ze door van, joh, ons gebed werkt niet. Achteraf bleek dat die vrouw die had al 7 miskramen gehad. 7 miskramen. En ze waren voor die vrouw aan het bidden, Heer, zegen met vruchtbaarheid. We bidden voor goede bevallingen, et cetera. Maar goed, ze hadden op een gegeven moment door van, joh, weet je wel, dat leek wel, ze hadden gewoon het gevoel, er gebeurt niet echt iets. Dus ik werd geroepen erbij van, joh, Tom, wil je voor die vrouw bidden? Ik weet op dat moment helemaal niks. En met dat ik naar haar toe loop en naar haar kijk, hoor ik in mijn geest, weet ik, dit is een demon. En we hebben het hier te maken met een demonische geest die iets blokkeert hier. Dus die vrouw zegt, ja, ik heb 7 miskramen gehad. En meteen werd ik zei, ja, je moeder en je oma. Die hebben het, en ze zei, ja, dat klopt, die hebben hetzelfde gehad. En ik zei, het is een demonische geest. En met dat ik het zeg, valt die vrouw op de grond. Ze begint te krijsen, te gillen. Nou, het waren mensen die waren helemaal niet gewend om met demonen aan te pakken. Die voorganger die keken of die water zag branden. Maar in ieder geval, dat is altijd grappig. Maar in ieder geval, die vrouw die werd daar bevrijd. Van die demonische geest. En al 7 miskramen had ze gehad. En een hoop gillen en krijsen. Dat hoort er nou helemaal bij, soms met bevrijding. Gebeurde zelfs in de bediening van Jezus. Dat mensen het gilden, krijsen, schreeuwden. Maar goed, die vrouw werd bevrijd. Die demon ging eruit. En ik denk ongeveer een jaar later sprak ik weer in die gemeente. En die vrouw die kwam naar me toe en zat een hele dikke buik. Ze was aan het eind van de zwangerschap en het ging helemaal goed. En uiteindelijk hebben ze een gezond kindje gekregen. En God deed daar een machtig wonder. Maar wat er nodig was, was niet dat die vrouw gezegend werd met vruchtbaarheid of al die dingen. Wat nodig was, was onderscheid in de geest dat die vrouw moest bevrijd worden. Dus dat is wat er nodig was. En ik weet, Jan Sjoerd-Pastor kwam, mijn geestelijk vader kwam op een dag bij iemand die man het gigantische wonderen en tekenen. Echt de meest bizarre genezingen. Mensen die waar botten uit hun been staken, die ze gebroken hadden. Hij bad voor die mensen en het ganas weer. Gigantische doorbraken. Mensen aan de lopende band stonden op uit de rolstoelen, werden genezen van blindheid. En Jan Sjoerd vroeg hem, wat is je geheim? Wat is je grootste sleutel? En die man zei, jullie probleem is dat je 2 aparte werelden hebt. De geestelijke en de natuurlijke. Het is 1. En zodra we leren dat het 1 is en weten hoe het werkt, zullen we zoveel meer doorbraken zien. Maar door te bidden in tongentaal worden we geestelijk, worden we sterk, worden we scherp. En dat is zo belangrijk, dat we geestelijk sterk en scherp worden. En ik ben overal voor bekritiseerd, lijkt wel eens. Maar over mijn onderwijs, over Gods stem verstaan. Zeg dat je moet leren afstemmen. Zeggen mensen, ja, maar het is toch geen radiozender. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo, mijn auto niet. Er zitten gewoon knopjes en dan heeft hij op een of andere manier meteen die zender gevonden. Maar ik weet, met sommige auto's moet je zoeken met zo'n draaiknop. Of als je een fysieke radio hebt, moet je met zo'n draaiknop draaien. En tegenwoordig gaat het denk ik via internet of zo, waardoor je meteen daar bent. Maar geestelijk zijn we soms helemaal niet afgestemd op de stem van God of het kanaal van God. Of zijn we helemaal niet zo scherp. We zitten veel meer in ons natuurlijke verstand, in ons vlees vaak. Dus wanneer we bidden in tongentaal, geven we aandacht aan die geestelijke mens. En die wordt scherp en die wordt sterk. En ik ben er ook van overtuigd, als meer christenen in tongentaal zouden bidden, zou er minder pastoraat nodig zijn. En ik heb vrij lang, toen ik jeugdleider was, in het leiderschap zat van de gemeente, pastoraat gedaan. Godzijdank ben ik daarvan verlost. Maar en hoef ik dat niet zoveel meer te doen. Maar wanneer mensen kwamen met problemen, mijn eerste vraag was meestal gewoon, hoe is je tijd met God? En niet altijd, maar ik denk 80% van de gevallen zeiden mensen, ja, maar weet je, ik heb niet echt tijd met God, geen stille tijd, bidden in de geest, nee, ook niet. Dus mensen zochten een oplossing voor een probleem, maar een achterliggend probleem was dat er geen fundament was, geen relatie met God, geen... En als we meer zouden bezig zijn met die geestelijke dingen, waaronder spreken in tongentaal, bidden in de geest, dat perfecte gebed bidden, zou er veel minder pastoraat nodig zijn. Jan Soert geeft voorbeeld ook in Papua-Nieuw-Guinea, waar die een man had die echt een woedeprobleem had. Was een inheemse man die het ontgeloofd had, een gigantisch woedeprobleem. Wat zijn huwelijk, wat van alles nog wat onder druk zette. En die man die kwam bij Jan Soert en Jan Soert had niet de wijsheid verder van hoe. Dus Jan Soert zei, niet de wijsheid met natuurlijke dingen die hij hem aan kon reiken. Gelukkig niet, denk ik, achteraf. Maar hij zegt van, ja, ik was net nieuw als voorganger, als zendeling. Zij zei van, joh. En die man die werkte op een bulldozer. Die moest urenlang door de jungle rijden. Dus Jan Soert zei, ga heel de dag bidden in tongentaal. Niemand hoort je. Dat ding loopt toch heel de dag te ronken. Ga gewoon dagenlang. En die man die bad wekenlang in tongentaal. En geestelijk werd hij zo zacht, zo nederig, zo veranderd. Het was een totaal andere man geworden. En was helemaal van zijn voedingsprobleem afgekomen. Maar hij was geestelijk sterk geworden. Tongentaal maakt je geestelijk scherp en sterk. Er zijn zoveel aspecten van de Heilige Geest. Wat denk je van de vrucht van de geest? Liefde, vrede, blijdschap, geduld. Weet je, als je in tongentaal bidt, ik heb nog nooit dat ik in tongentaal bad en depressief werd. Dat is geen vrucht van de geest. Vrucht van de geest is blijdschap. Soms juist misschien als je je niet goed voelt, wat nodig is dat je begint te bidden in de geest. Zoveel mensen zitten in hun verstand en ik voel me slecht en dit en dat en nou gebeurt dit. Nee, daar moet je autoriteit over nemen. En dan moet je zeggen, nee, weet je, we gaan bidden in de geest. En dan begin je gewoon, Kossa, Brandi, Gila, Boshindara, Bagiskanda. En vanuit je geest begin je jezelf op te bouwen. Want blijkbaar proberen omstandigheden je ten neer te drukken. Maar dan begin je jezelf op te bouwen. Ik heb sterker nog vaak dat ik op een gegeven moment ben aan het bidden in tongentaal. En dat is ook een sleutel. Mensen moeten het niet een minuut doen, niet drie zinnen. Gaan ze gewoon 20 minuten lang bidden, bewust bidden in tongentaal. En desnoods loop je erbij rond, zet je muziek aan, maar dan begint iets te gebeuren, er begint iets te veranderen. Je begint dingen te spreken. En soms komt er ook in één keer een vreugde, begin je te lachen. Weet je, dat is wanneer je intapt in die dimensie van de Heilige Geest. Weet je, sommige mensen, sommige christenen snappen dat niet, maar de Bijbel zegt in Psalm 2, de Heere zit op zijn troon en hij lacht. Zelfs God zit te lachen. En als je dan leest in Psalm 2, waarom? Omdat er zijn er vijanden die opstaan tegen God. En zegt de Bijbel, God ziet dat, hij begint, zit op zijn troon. God begint gewoon uit te lachen. Omstandigheden, machten, vijanden tegen God, die denken dat ze iets tegen God kunnen beginnen. God moet er gewoon om lachen, die is totaal niet onder de indruk. Ik denk ook toen het hele leger van Egypte, weet je, achter de Israëlieten, Mozes die was in paniek en God zat gewoon. God wist al lang wat hij kon doen en wat hij ging doen. Dus wij moeten leren om in te tappen met God. God is nooit in paniek, God is nooit depressief, God weet nooit van nou, ik weet niet hoe dit verder moet. God heeft geen rode knop in de hemel van een paniekknop van nou weet ik het niet meer. Nee, bij God is alle wijsheid. In zijn tegenwoordigheid is vreugde. Weet je, al die dingen zijn altijd bij God. En door te bidden in de geest, tap je daarop in. En geef je God in één keer ruimte om te spreken. Dat is wat tongentaal doet. En als laatste reden, en dan heb ik lang niet alles behandeld, maar er is zoveel. Wat tongentaal doet, het zet de kracht van de Heilige Geest vrij. De Bijbel zegt in Handelingen 1 vers 8, u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Je zal kracht ontvangen. De doop in de geest is een onderdompeling in kracht. Man, als de geest van God op je leven komt, krachteloos christendom is geen optie. Dan ben je leeg van de geest. Sorry dat ik het zo duidelijk zeg, maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die vol was van de geest en krachteloos was. Die depressief was. Nee, als je vol bent van de geest, want de geest van God is niet krachteloos. Die is krachtig. Die is niet depressief, die is hyperactief, zou je kunnen zeggen. Die wil altijd bewegen, die wil altijd gaan. Die wil, weet je, de geest van God, die is niet depressief. Die is vol blijdschap, hoop, liefde, vreugde, al die dingen. Maar u zult kracht ontvangen, Handelingen 1 vers 8. Als de geest van God op je komt, ben je krachtig. Dan, weet je, daarom geloof ik in krachtig christendom. Ik ga het gewoon zeggen, ik heb er een hekel aan. Als je in een kerk komt en de voorgang, hoeveel weten dat het zwaar is in het leven met God? Hoeveel weten dat het niet altijd makkelijk is? Hoeveel weten? Nee, dat is niet wat de Bijbel zegt. Jezus zegt, neem mijn juk op je. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Weet je, de Bijbel zegt, de weg van de zondaar, die is onbegaanbaar. Maar de weg van de rechtvaardige is als een helder pad waarvan de zon helderder en helderder gaat schijnen. Je zal uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Dat is wat de Bijbel zegt over de kinderen van God. Sta op en schitter, want terwijl de duisternis op de aarde zal over jou de heerlijkheid van God gezien worden. Dat is het evangelie. Te midden, zelfs al zaten ze in de gevangenis, zaten de apostelen te loven en te prijzen en te zingen. Ze zaten er niet te depressief en te huilen en te klagen. Paulus zat in de gevangenis als hij de Filippenzenbrief en hij zegt, verheug je in de Heer, verheug je altijd. Hoe kon Paulus zo krachtig zijn dat hij vol was van de geest? Want Paulus, ik bid meer in tongentaal dan u allemaal. Hij was zo vol van de geest dat omstandigheden hem niet meer raakten. Hij was altijd krachtig en gewoon positief en gaan en vol vreugde. Tongentaal zet de kracht van de geest vrij. Ook wanneer je wil stappen in de gaven van de geest. Daar gaan we nog een keer een serie over doen. Maar een van de manieren om in te stappen is door eerst te spreken in tongentaal. Want je bent je geestelijke mens aan het opbouwen. En wanneer je begint te spreken in tongentaal. En je begint. Je geeft de geest van God ruimte. En in één keer wordt het makkelijk om te stappen in profetie of in woorden van kennis. Of de gave van geloof komt over je heen. De werking van krachten. De gave van genezingen. Waarom? Je bent aan het bewegen. Je bent aan het streven naar die gave. Zoals de Bijbel zegt. En het begint te stromen. Je komt in die stroom van de geest. Het is niet voor niks dat de Bijbel vergelijkt de geest altijd met stromend water. De rivier uit de tempel van Ezechiël. Jezus zei, als iemand dorstig is, laat hem naar mij komen. Weet je, er is levend water. Er is stromend water. De geest stroomt. Die geest gaat gewoon. Er is altijd een stroom. En de Bijbel leert het ook in het boek Openbaar. Er is altijd een stroom vanuit de troon van God. Er is altijd een stroom van de geest. Waarin woorden van kennis, woorden van wijsheid, werkingen van krachten, gaven, genezingen. Die stroomt altijd. Maar wij kunnen leren om daarin te tappen. En een van de manieren om te doen is door gewoon daarin te stappen. En te beginnen te bidden in de geest. Hier dan uit te strekken. En dan merk je in één keer dat je in die dimensie komt, als het ware, om te zeggen. Niet al die dingen zijn makkelijk uit te leggen, maar in één keer komt de kracht van God. En begin je dingen te voelen en word je geestelijk gevoelig. En soms weet je, en voor sommige mensen is dat misschien is dat vreemd, toch? Maar soms voel ik het branden in mijn handen. En weet ik, de gave van genezing is hier. En je hoeft mensen me aan te raken en de een naar de ander geneest. En op een gegeven moment word je scherp. En ook met bevrijdingsdiensten soms. Waarin je in één keer gewoon door de zaal loopt. En woorden van kennis. Allemaal dingen begint. Sommige dingen kan je totaal niet weten. Vanuit je geestelijke of vanuit je natuurlijke verstand. Maar je bent in één keer in een andere dimensie van de geest. Waar de dingen gewoon stromen en beginnen te werken. En wonderen beginnen te bewegen. Dat is de dimensie van de Heilige Geest. En als we beginnen te bidden in tongentaal. Dat is gewoon de eerste stap om daar naartoe te gaan. Bidden in tongentaal is als deur naar boven natuurlijk. Je doet de deur, je pakt de hendelbeet en je begint de deur open te doen. En je stapt naar de andere kant. Je stapt naar de geestelijke wereld, naar de boven natuurlijke kant. Bouw jezelf op je allerheiligste geloof door te spreken in tongentaal. Dat zijn even een aantal dingen die er gebeuren in de geestelijke wereld wanneer we spreken in tongentaal.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
13: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
12: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof,
10: gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
1: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
2: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
0: Life gets better when you get better.
1: Van harte welkom bij Out of Power, de laatste zondag van de maand juni. Het is een zonnige dag en de zomer en de vakanties, als je op vakantie kunt komen.
0: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
1: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
2: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
0: Life gets better when you get better.
1: Van harte welkom bij Out of Power. Het is een bijzondere uitzending en ik weet dat iedereen zal genieten. Een paar weken geleden hadden we het Out of Power live event. En we hebben een registratie gemaakt in de Basiliek in Veenendaal van een van de drie geweldige avonden waar zoveel enthousiaste Out of Power kijkers waren. Bijna 4000. En ik hoop dat u zult genieten en jij zult genieten van een indringende toespraak van Bobby Schuller. Met als thema: je bent bestemd voor meer. Bestemd voor meer. Gideon Roberts en Meredith Molden zijn de worshipleiders en die zingen prachtige liederen. En het bekende Ademproject werkt ook mee. Ik denk en hoop dat iedereen uit Bundels zal genieten van deze registratie.

Vrienden, van harte welkom bij Hour of Power Live. En wat een feest om al die blijde gezichten hier te zien. Ik ben ongelooflijk blij dat u hier bent. En vanavond gaat het over dit thema, bestemd voor meer. Nou, ben je nou bestemd voor een grotere carrière, een mooier huis, meer salaris of andere dingen van het leven? Of ben je bestemd voor God, Gods bestemming? En daar gaat Bobby vanavond over spreken, waarvoor wij bestemd zijn. Het is leuk natuurlijk als we hier als grote familie zitten, als Hour of Power. Want zo voelen we het toch, hè? De familie Hour of Power. Ja, oké. Ik zou zeggen, ga even staan en groet de buren achter je, voor je, die je nog niet gezien hebt. En wens ze heel veel zegen toe.

Geloof is horen en horen is het woord van God. Dat is waar Bobby vanavond over sprak. En daarom zijn we zo dankbaar als Hour of Power dat we al 27 jaar deze boodschap mogen laten horen. Deze boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Hoe belangrijk is dat dat het op de Nederlandse televisie wordt verkondigd? En in deze 27 jaar hebben we dankzij Gods genade en dankzij uw steun al miljoenen mensen mogen weten te bereiken. Miljoenen mensen die normaal gesproken niet zo snel een kerk binnenstappen. Of mensen die op zondagochtend aan het zeppen zijn met een kater. Die verhalen kennen we ook. Mensen die op zondagochtend aan het zeppen zijn met een kater. En die vervolgens geraakt worden door de alles overstijgende liefde van Jezus. En dat is wat we met elkaar nog jaren willen doen. Maar daar hebben we uw steun bij nodig. Uw gebed, maar ook uw financiële steun. Televisie maken kost geld, maar ook dit, wat we hier met elkaar doen. Dat we samen mogen komen, dat we elkaar mogen ontmoeten en dat we het geloof met elkaar mogen beleven. En daarom wil ik u vanavond in vrijmoedigheid vragen of u Hour of Power financieel wil steunen met een gift. En dat kan via de QR-code, maar u kunt Hour of Power ook structureel steunen door donateur te worden. Dus steun Hour of Power, help meebouwen en leef in zijn liefde. Dank u wel.

0: Ik ben Laurentien van Landeghem.
1: Ik ben Jeffrey Sarpong.
2: Mijn naam is Patrick van der Laan.
3: Ik ben Herman Haan. Ik ben theoloog, schrijver en onnoemelijk veel meer. Hour of Power is bij ons een vast gegeven op zondagochtend. We kijken er altijd met plezier naar en dan denken we, ja, mooi.
0: Gelukkig heb ik Gods liefde leren kennen en de redding die daarin te vinden is. Ik ben zo blij dat Hour of Power daar heel veel aandacht aan besteedt.
1: Hour of Power, wat een geweldige platform. Een platform waar ze het evangelie verkondigen over de hele wereld.
2: Wat een feest om elke keer weer opnieuw niet alleen te getuigen te zijn van Hour of Power, maar ook nu hier deel te zijn van dit mooie programma.
4: En tot zover deze, ik vind, indrukwekkende registratie van een avond met Bobby Schuller in het kader van een Hour of Power live event in de Basiliek in Veenendaal. Na afloop en vooraf heb ik ook heel veel mensen gesproken. En wat bijzonder is om te zien hoeveel mensen meeleven met Hour of Power en wat de uitzendingen betekenen. Chris deed een oproep om donateur te worden van Hour of Power. Nou, de vakantie begint en misschien denk je van, hey, ik ga ook Hour of Power steunen. Dat kan dan met een klein bedrag. Volgende week hebben we een aantal hoogtepunten en die weken daarop van Hour of Power. En dat begint met een driedelige serie van Bobby Schuller over Gods geest. En dat komt vanuit Griekenland. Ik wens iedereen een hele fijne week toe en ik hoop van harte tot volgende week.
5: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.

0: Gods liefde verandert levens van jong en oud.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: If you are here with a suicidal thought, come to me.
1: Als u zelfmoordgedachten heeft, komt u alstublieft naar voren. U hoeft zich niet te schamen als je vrij wil zijn, kom naar voren.
0: You see, I have worked with God to understand some things. I can leave you now and go. The thing happened. There's a reason for that. You see, I've been delivered. This is what happens. I can know these things. I go home. Then it happened. My wife said, why didn't you do anything with it? So she used to get very angry with me. And then I spent time repenting. But I was repenting about things that already happened. And when God gave me a signal, the reason why I call it, I don't want to go home. I feel like blood is in my hands. I used to be somebody that was always sick. So I understand how every time they call you, you are the one that is sick. You are the one that is sick. But do you know why that stopped bothering me? There was a woman in the Bible for 18 years. So there's a question that I ask. Didn't the priest thought about laying hands on that woman? Okay, the priest, let's say the priest were not there. Wasn't that woman going to church? Didn't God saw her? Why didn't God, in his glory, just touch the woman? Because God does not always need me to do something.
2: Helaas, we zijn aangekomen aan het einde van deze uitzending. Ik wil u van harte uitnodigen om een keer onze diensten bij te wonen aan Van de Boegerstraat 26.081 Bernardines in Amsterdam. We hebben op zondag hebben we wel 3 diensten. De eerste dienst is om 10:00. Time of Rema is echt een studie, bijbelstudieachtige dienst. Dat we echt dieper op het woord van God ingaat. Als u zegt van nou, ik ga gewoon alleen naar de hoofddienst, dan bent u ook van harte welkom om 1:00. En om 4:00 hebben we onze eigen tiener- en jeugddienst. En ik kan u zeggen, die is in Nederlands en u zult gewoon er echt van genieten. Het is op maat gemaakt voor de tieners en jeugd. Dus neem iemand mee naar een van onze diensten. En natuurlijk uzelf, u bent van harte welkom. En ik wens u nog een hele fijne, gezegende zondag. It is... a blessed Sunday!

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord. Ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. God.

Zo, goedemorgen. Leg dit even hier neer. Stel je voor, je leeft rond het jaar 1500. En je wordt wakker in een dorp waar de kerkklok je dag begint. Als er een kind geboren wordt of iemand sterft, dan wordt er gebeden. Als de oogst mislukt, als er ziekte uitbreekt, als je trouwt, als je zondigt, als je bang bent of sterft. God speelt overal een rol in. God is eigenlijk de lucht die je inademt. En niet iedereen leeft heilig. Niet iedereen is gelukkig. Maar bijna iedereen kijkt naar dezelfde werkelijkheid om zich heen. Er is een boven, er is een beneden. Er is een goed, er is een kwaad. Een hemel, een hel. Er is schuld en genade. Maar de eeuwen die daarop volgen, veranderen alles. Er komen ontdekkingsreizen. De boekdrukkunst wordt uitgevonden. De wetenschap groeit. De verlichting, industrie. En door dit alles heen wordt de mens steeds groter. En lijkt de hemel steeds stiller te worden. En dan in de 19e eeuw, bijna 200 jaar geleden, wordt Friedrich Nietzsche geboren. We zitten in de serie Waarom je denkt zoals je denkt. Over mensen die je waarschijnlijk nauwelijks kent, of misschien alleen van naam, maar die ontzettend veel invloed hebben gehad op de manier waarop jij en ik naar het leven kijken. En vandaag gaan we het dus hebben over Friedrich Nietzsche, een Duitse filosoof. Hij is geen gemakkelijke denker. Hij is soms scherp, soms woedend, soms prachtig en soms verwarrend. Maar daardoor stelt hij wel de vragen waar je niet zomaar omheen kunt. Want Nietzsche durft hardop te zeggen wat veel mensen zo'n 150 jaar geleden al begonnen aan te voelen. Nietzsche schrijft in 1882 deze bekende woorden. God is dood. God blijft dood. En wij hebben hem gedood. Maar let op, Nietzsche schrijft dit niet als een overwinning. Zo van, God is dood en nu gaan we het leven vieren. Nee, hij schrijft dit als een noodkreet. Want hij ziet als een van de eerste wat er gebeurt als God verdwijnt, als God dood is. De mensen om hem heen leven gewoon door, alsof er niets is gebeurd. Maar Nietzsche beseft, dan verdwijnt niet alleen de kerk uit het dorp. Maar dan verdwijnt het fundament onder alles. Onder heel het leven. Onder wat is goed en wat is fout. Onder wie ben ik? En waarom doet mijn leven er eigenlijk toe? Hij schrijft het zo. Waarheen bewegen wij ons? Is er nog wel een boven of beneden? Dolen wij niet als door een oneindig niets? En dat is de ernst waarmee Nietzsche schrijft. Hij voelt de kou aankomen van een wereld zonder God. Terwijl iedereen nog doorleeft alsof het wel meevalt. En daarom past het nummer dat we nu gaan horen zo goed bij dit thema. Want Nietzsche durft heel eerlijk te vragen. Je kunt God wel dood verklaren. Maar als God verdwijnt, dan verdwijnt het fundament onder alles. Ook onder de liefde. En als de liefde niet meer bestaat, wat blijft er dan nog over om voor te leven?

0: Prachtig. Dat is mijn vrouw. En 3 weken geleden bevallen. Dus ja, nog één. Laten we teruggaan. Nietzsche stelt dus niet de vraag of God bestaat. Hij stelt de vraag wat er overblijft als God verdwijnt. En de vraag die door zijn hele werk heen loopt, vat ik daarom vanmorgen zo samen. Hoe draag je je leven eerlijk zonder God? En Nietzsche vraagt dit zich niet af van achter een bureau, maar vanuit zijn eigen pijn. Zijn vader stierf toen hij 4 jaar was. En zijn 2-jarige broertje Ludwig kort daarna. En de rest van zijn leven was hij vaak ziek en eenzaam. En daarom wil hij geen goedkope antwoorden. Nee, hij wil eerlijke antwoorden. Hij zoekt de rauwe waarheid. En in de hoop dat hij vanuit die rauwe waarheid een nieuw fundament kan vinden, waar hij het gewicht van zijn leven op kan bouwen. Maar voordat hij tot een antwoord kan komen, kijkt hij eerst om zich heen, waar tot dat moment mensen hun leven op hebben gebouwd. En maakt hij iedereen verdacht van het vluchten voor de waarheid dat God niet meer bestaat. En de eerste groep die hij verdenkt zijn de christenen. Want Nietzsche verdenkt de christenen ervan dat ze niet geloven in God omdat hij bestaat, maar omdat het geloof hen beschermt tegen het leven. Tegen pijn, onzekerheid, schuld, dood. En het gevoel dat alles misschien zinloos is. Voor Nietzsche is het christendom een ramp. En dat klinkt heftig, maar zo scherp is hij. Een van zijn boeken heet daarom zelfs de Antichrist. En hij vindt het christendom niet alleen onwaar, maar slecht. Hij denkt dat het mensen zwakker heeft gemaakt en geleerd heeft om nee te zeggen tegen het leven. En zijn aanklacht begint met deze gedachte. Als God de mens niet gemaakt heeft, dan heeft de mens dus God gemaakt. Dan is die bedacht. En dan wordt de vraag, waarom hebben mensen eigenlijk God, geloof en al die goddelijke wetten nodig? Oftewel, wat is de diepere drijfveer achter dat geloof? En die vragen werkt Nietzsche uit in zijn boek De Genealogie van de Moraal. En eerst kijkt hij naar de oude wereld, van de Griekse helden en Romeinse strijders. En daar werd kracht bewonderd. Moed, eer, trots en je naam achterlaten. En vervolgens kijkt hij naar de Joden en de christenen. Vaak mensen zonder macht, slaven, vervolgde, armen en onderdrukte. En Nietzsche zegt, die verliezers, die zwakke Joden en christenen, konden de sterken niet verslaan met wapens, geld of macht. En dus deden ze iets anders. Ze veranderden de spelregels van het leven. Trots maakten ze tot zonde. Macht werd verdacht. En nederigheid werd juist goed. Medelijden werd goed. En vergeving werd goed. En dat noemt Nietzsche een slavenmoraal. Omgekeerde regels over goed en kwaad, geboren uit de wrok van de zwakken tegen de sterken. En volgens Nietzsche is het christendom dus niet uit waarheid ontstaan, omdat God echt bestaat, maar uit een bepaalde wrok van christenen en joden. Niet uit liefde, maar uit macht. Niet uit kracht, maar uit zwakte. En hij zegt dit zo in zijn boek De Antichrist. Hij zegt, het christendom heeft de partij gekozen van alles wat zwak, laag en mislukt is. Maar dan is er nog de vraag, waarom is het christendom dan zo machtig geworden en zo groot? Nou, volgens Nietzsche kreeg het christendom zoveel macht omdat de zwakken nou eenmaal in de meerderheid zijn. En daarom heeft hij zo'n hekel aan de kudde, aan de massa. Maar er is nog iets. Het christendom is volgens Nietzsche groot geworden omdat het valse betekenis geeft aan het lijden van zwakke mensen. Want in het christendom, als je zwak bent, dan is de boodschap, nu is het misschien zwaar, maar aan het einde is daar die hemel en daar kun je naar uitkijken. Maar Nietzsche zegt, dat is een vlucht. Die bestaat helemaal niet. En in plaats van voluit nu te leven, verzin je een andere wereld. En ik kan me goed voorstellen dat dit best snel gaat en complex is, dat is het ook. Maar daarom is even de kern van wat je moet onthouden het volgende. Nietzsche maakt het christendom verdacht. Hij zegt, kijk niet naar wat christenen zeggen over liefde en waarheid en nederigheid, maar kijk naar het verborgen motief, de reden daarachter. En dat is wrok en macht en zwakte. En dit klinkt misschien extreem, maar je hoort de echo's ervan nog steeds. Op een zachte en op een harde manier. De zachte manier is dat geloof vaak vandaag niet meer wordt gezien als een waarheid, maar als behoefte, als een vlucht. Geloof is dan iets wat je aangrijpt omdat je troost nodig hebt, bang bent voor de dood, ergens bij wilt horen of het leven niet aankunt. En mensen zeggen regelmatig tegen me, wat fijn voor jou dat jij daar houvast in vindt. En dat klinkt vriendelijk. En zo bedoelen ze dat oprecht ook zo. Maar er zit iets Nietzscheaans in. Namelijk, het is waar voor jou, maar het is niet echt waar. Maar je hoort Nietzsche ook doorklinken op een harde manier. Op de Nietzscheaanse manier. En dat klinkt zo. Geloof is geen houvast, maar een hersenspoeling. De Bijbel is een sprookjesboek en christenen zijn gevaarlijk.
1: Arjen, ik begin met een paar citaten van jou.
2: Oh.
1: Een christelijke opvoeding is de grootste brainwash ever. Christenen kunnen niet genoeg dwarsgezeten worden. In woorden en wetten. Het is allemaal gewoon pertinente onzin. En dan ging het over het geloof.
3: Jij gaat niet meer naar de kerk, begrijp ik. Om het een
4: nou,
3: beetje...
4: ik moest vroeger van mijn vader mee naar de kerk.
3: Ja.
4: En toen heb ik me als kind al voorgenomen dat hypocritisch doe ook eigen baas wordt, kom ik er nooit meer. Ik heb er ook uit laten schrijven, want bij iedere verhuizing stond de kerkraad op de stoep. Ja. En je kreeg een aanslag van kerkelijke belasting.
3: Ook nog.
4: En ik geloofde totaal niet in. Ik vind het allemaal sprookjes.
5: De religie wordt vaak gebruikt om de wereld slechter te maken.
2: Ja.
5: Dat geloof ik, ja.
2: Ja, maar ook om de wereld mooier te maken, denk ik altijd.
5: Ja, daar zijn mij geen voorbeelden van bekend.
2: Echt niet?
6: Ik was zo bang. Toen heb ik ook nog aan gedacht, is geloof dan iets? En toen dacht ik, ja, nee, ik ga dat zelf oplossen. Ik heb hemel en aarde verschoven in mijn hoofd om te zorgen dat ik uit die depressie kwam. Dat kwam er niet gratis aan mij, dat principe, zeg maar.
2: Maar waar heb je dat gevonden dan?
6: In mij.
2: In jezelf?
6: Ja.
7: Ergens zit er wel een ondertoon dat ik denk, oh ja, maar hij denkt dat er een opperwezen is dat een plan voor ons heeft en dat de wereld bestuurt. En dan moet ik daar inwendig al een beetje om gniffelen en aan wennen.
1: Ja, maar je kan hele goede gesprekken voeren met mensen die je op sommige gebieden totaal niet serieus neemt.
4: De godsdienstwaanzin. Ja, deze mensen zijn volkomen de kluts en de weg kwijt.
2: Maar als
4: dit zijn gevaarlijke gekken.
6: Nou, God bestaat niet.
0: De afkeer van Nietzsche tegen het christendom klinkt dus nog steeds heel sterk door de boegbeelden van onze tijd. En dat komt niet omdat deze mensen allemaal Nietzsche hebben gelezen, maar omdat ze op een bepaalde manier zijn gaan denken zoals Nietzsche dacht. De titel van deze serie. En dan komt er misschien een verrassing. De Bijbel is het deels eens met Nietzsche. Want de Bijbel is niet naïef over valse motieven. Jezus zei bijvoorbeeld ooit dit over wat er allemaal in ons hart zich afspeelt. Uit het hart, zegt Jezus, komen voort kwade gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en lasteringen. En de Bijbel erkent ook volop dat mensen God, kerk en geloof misbruiken voor hun eigen valse motieven. Als je gaat lezen, dan kom je tegen dat Jezus vaak het felst was juist tegen mensen die van buiten vroom leken, maar van binnen vol trots en eigen belang zaten. Dus Nietzsche ziet iets echts. Mensen kunnen God, kerk en geloof gebruiken om zich voor allerlei motieven en zich beter te voelen dan een ander. En dan wijs ik niet alleen naar anderen. Ik probeer vandaag zo zuiver mogelijk te spreken, maar ook in mij lopen waarschijnlijk liefde voor de waarheid, empathie, maar ook behoefte voor erkenning, waarschijnlijk door elkaar. Maar er is een groot verschil. De Bijbel zegt dat religie soms vals is. En Nietzsche zegt, het hele christendom is vals. De Bijbel zegt, achter valse liefde zit macht. Maar Nietzsche zegt, achter alle liefde zit macht. Nou, even inchecken. Gaat het nog? Of snappen jullie er helemaal Nietzsche van? Ik moest van mevrouw deze grap. Maar hou vol, nog een klein stukje filosofie en dan wordt het gewoon heel concreet. Maar Nietzsche verzet zich in zijn boeken niet alleen tegen het christendom. Hij verzet zich tegen alles waardoor mensen het leven niet eerlijk willen dragen. Allerlei manieren, zonder God ook, waarop mensen volgens hem de realiteit, de harde realiteit, niet onder ogen willen zien. Mensen die wanhopig zijn, misschien depressief, zeggen eigenlijk, het leven is te zwaar. Ik geef het op. Mensen die leven voor comfort zeggen volgens Nietzsche eigenlijk, het leven is te zwaar, dus ik verdoof mezelf. En mensen die leven voor een bepaalde ideologie zeggen, het leven is te zwaar zonder God, Maar ik geef mijzelf een nieuw groot verhaal zonder God. En Nietzsche veracht al deze manieren waarin mensen het leven niet eerlijk onder ogen willen zien. En opnieuw zegt de Bijbel, daar zit waarheid in. Want ook de Bijbel waarschuwt tegen wanhoop en comfort en afgoden, zoals de Bijbel dat noemt. Maar er is ook een verschil. Nietzsche zegt, vluchten is ons grootste probleem. Maar de Bijbel zegt, ja, dat klopt. Maar de diepere vraag is, waardoor vlucht je? Er is iets diepers gaande. En daar komen we straks dieper op terug. Maar eerst gaan we naar Nietzsche's eigen antwoord. Want als hij in het geloof, in God, in comfort, in wanhoop en ideologie allemaal geen antwoord vindt en zelfs afwijst, wat blijft er dan over? Wat is dan wel sterk genoeg om je leven te dragen zonder God? En Nietzsche's antwoord is, jij. Jij moet je leven dragen. Niet vluchten, niet verdoven, niet schuilen achter een God, niet wachten op een hemel, niet meegaan in de massa, maar zelf staan, zelf waarde scheppen, zelf ja zeggen tegen het leven, zoals hij dat noemt. En daarvoor gebruikt hij een beroemde uitdrukking, amor fati. Dat betekent, heb je lot lief. Hij zegt dat zo. Mijn formule voor grootheid in de mens is amor fati. Dat men niets anders wil, niet vooruit, niet achteruit, in alle eeuwigheid niet. En Nietzsche bedoelt daarmee niet alleen accepteer je lot en ook niet maak er het beste van, maar heb je lot lief. Oftewel, zeg ja tegen je hele leven. Ook tegen pijn, ook tegen verlies en mislukking. En dat klinkt hard, maar ook wel indrukwekkend. Als je bedrijf klapt, als je relatie stuk gaat, als je ziek wordt, vlucht dan niet weg. Maar neem dat zelfs op. Dat zelfs op in je leven. Laat dat je vormen. En de bekende uitspraak die je misschien wel kent van Nietzsche is, what does not kill me, makes me stronger. Wat me niet doodt, maakt me sterker. En dat antwoord, dat advies van Nietzsche, hoewel in een modern jasje en ook vermengd met de ideeën van andere grote denkers, denk aan Freud of Marx, klinkt nog steeds door in onze tijd. Met als kern, het draait allemaal om jou. Jij moet het gaan doen. Jij bepaalt je leven. Geen kerk, traditie, ouders of God boven jou. Jij moet jezelf worden. Eigen waarde kiezen en je eigen waarheid leven. En ik heb wat meegenomen. Want zelfs in speelgoed voor tweejarigen zit die boodschap al. We kregen pas een doosje Duplo cadeau voor 2+. En daarboven stond het woord expressing yourself. Zelfexpressie. En toen ik dat opzocht op de website van Lego Duplo, stond er het volgende. Deze activiteiten bieden kinderen de kans om hun ware ik te laten zien. Het opent een deur naar de buitenwereld, waardoor hun innerlijke potentieel tot uiting komt. En in beginsel is zelfexpressie natuurlijk iets goeds. Maar hoor je de religieuze lading in die woorden? Je ware ik en je innerlijke potentieel. Jij staat dus helemaal centraal. En de waarheid zit van binnen en komt niet van een geloof of iets daarbuiten. Maar je ziet het niet alleen bij Duplo, je ziet het echt overal. Van de slogan van ING, do your thing, tot Elsa in Disney's Frozen. Die zegt, geen goed, geen fout voor mij, ik ben vrij. Maar Nietzsche zoekt dus de mens die niet wegloopt. En de Bijbel is het daar opnieuw grotendeels mee eens. Want de realiteit onder ogen zien is ook vanuit de Bijbel gezien beter dan vluchten in comfort, in wanhoop, in slachtofferschap of verdoving. En dit is ook een spiegel die Nietzsche en de Bijbel ons voorhouden. Want durf jij het leven eerlijk onder ogen te zien? Of ben je aan het vluchten? In controle? In prestaties? Of door je emoties uit te schakelen? Als ik eerlijk naar mezelf kijk, dan vlucht ik in prestaties. Vanaf de basisschool begon ik te denken, ik ben te klein. Ik ben niet goed genoeg. Ik moet presteren, ik moet sterker worden. En dus ging ik keihard werken, studeren, sporten. Elke dag liep ik 20 kilometer totdat ik er bijna dood bij neerviel. En ik haalde meerdere masters, waarvan een deel met lof, cum laude. En van buiten leek dat kracht en discipline en succes. En voor een deel was dat het ook. Maar van binnen was het ook zwakheid. En wrok en vlucht. Niet mijn lijden aanvaarden. Maar mijn lijden proberen te overwinnen door prestaties. En daaronder was ik doodongelukkig. Laten we even teruggaan naar de hoofdvraag om te kijken waar we staan. Die vraag was, hoe draag je je leven eerlijk zonder God? En Nietzsche's antwoord is dus amor fati. Jij moet het leven dragen, zonder te vluchten naar een God die niet bestaat. En als God echt niet bestaat, ja, dan is Nietzsche waarschijnlijk een van de eerlijkste denkers. Dan moet je inderdaad zelf je leven dragen. Maar dat is de cruciale vraag. Is dat zo? Is God werkelijk dood? Of bestaat God wel en is Nietzsche dood? Ik zag dit t-shirt voorbij komen wat grappig was. God is dood, Nietzsche is dood en ik voel me ook niet zo lekker. De grote aanname van Nietzsche is dus, God is dood. En misschien leeft die aanname ook wel ergens in jou. Misschien als sterke overtuiging, maar misschien ook meer als gevoel. Iets waar je niet zo heel diep over na hebt gedacht, maar toch ergens, ja, God is er waarschijnlijk niet. Of als die bestaat, dan is die niet relevant of niet te vertrouwen. Maar precies volgens, rondom die aanname is volgens de Bijbel iets aan de hand. Want volgens de Bijbel heeft God ook een tegenstander. En die tegenstander die begint niet met geweld, maar met twijfel, met verdachtmaking. In het verhaal van Adam en Eva komt de slang naar de mens. Misschien ken je het wel. En hij zegt niet meteen haat God. Nee, hij zegt dit. Is het echt zo dat God gezegd heeft, puntje, puntje, puntje? Oftewel, hij zaait twijfel. Hij suggereert, God houdt iets achter voor je. God is niet liefdevol. God wil jullie klein houden. En Adam en Eva maken dan een keuze om die verdachtmaking te geloven. En komen dan tot de conclusie. God is niet te vertrouwen. En dan pas eten ze van die verboden vrucht. En dat is de kern van wat de Bijbel zonde noemt. He, zonde, misschien als je dat woord wel eens gehoord hebt, denk je misschien eerst aan een verkeerde daad. Maar in de eerste plaats is zonde een breuk in vertrouwen. Zonde is de mens die gaat geloven, ik kan beter zelf bepalen wat goed en kwaad is, dan God daarin vertrouwen. Maar de zonde begint dus bij de verdachtmaking. En dat patroon loopt door de hele geschiedenis. De goedheid van God wordt steeds opnieuw verdacht gemaakt door de tegenstander van God, dat geloof ik. En vaak begint dat met echte vragen. Het lijden kan verschrikkelijk zijn. Christenen zijn soms en best vaak hypocriet. Wetenschap ontdekt indrukwekkende dingen. Er zijn moeilijke vragen rondom de Bijbel. Maar de conclusie door de verdachtmaking is altijd, God is niet goed. Hij bestaat niet. En je moet zelf God zijn. En zo kijk ik ook naar Nietzsche. Niet om hem goedkoop verdacht te maken. Ik denk dat hij oprecht zocht en echte misstanden zag. Maar vanuit de Bijbel zie ik ook dit oeroude patroon. En vooral als Nietzsche zegt dat wij zelf goed en kwaad moeten gaan bepalen. En dus, Nietzsche maakt God verdacht. Maar de Bijbel maakt dus Nietzsche verdacht. Maar dan is iets heel belangrijk. Verdenking of verdachtmaking is nog geen bewijs. He, jij kan tegen mij zeggen, ik hou van jou. En dan kan ik antwoorden door te zeggen, ja, dat zeg je alleen maar omdat je iets van me nodig hebt. He, dat is een verdachtmaking, maar dat is nog geen bewijs. Ik weet niet zeker of dat echt zo is. Dus we hebben niks aan verdachtmaking alleen. We hebben bewijs nodig om te kijken of dat Nietzsche nou gelijk heeft. Of de Bijbel. Of God dood is, of Nietzsche. En bij Upstream staan we daarom regelmatig stil bij allerlei feiten en argumenten om te laten zien dat het geloof redelijk is. Denk aan bewijs vanuit de wetenschap, filosofie en de geschiedenis. Maar vandaag wil ik geen koude advocaat zijn die met een pleidooi komt tegen Nietzsche. En dat past ook helemaal niet bij de ernst van zijn vragen. Ik wil kijken of we bewijs kunnen vinden in de rauwe realiteit van jou en mijn leven. Want, en dan vanuit die hoofdvraag. Hoe draag je nou het leven? Zonder God, maar misschien ook met God. En hierbij is het goed om te benoemen dat uiteindelijk niemand sluitend bewijs gaat hebben. Nietzsche niet, de wetenschap niet en ook christenen niet. Iedere levensvisie draait uiteindelijk om geloof, om vertrouwen. Wie vertrouw je? Nietzsche, de wetenschap, je ouders, je cultuur of God? Maar waar vinden we dan dat bewijs in de wereld om ons heen? En dat is niet direct makkelijk. Want Nietzsche en de Bijbel spreken allebei over dingen die je helemaal niet kan zien. En Nietzsche spreekt over verborgen wrok en macht die ergens in ons zit. En de Bijbel spreekt over God die je niet ziet en zonde die ergens, ja, wat ook iets hogers is. En ze voorspellen ook deels hetzelfde. Dat is de tweede moeilijkheid. Dat mensen gaan vluchten in controle en ideologie en religie. En Nietzsche noemt dat dan macht en de Bijbel noemt dat zonde. Dus dat zijn eigenlijk niet de gebieden waar je verschillen kunt zien. Maar niet alles is hetzelfde. Er is één enorm verschil tussen Nietzsche en tussen de Bijbel. En dat verschil heeft te maken met het lied wat Deborah zo mooi zong. Als de liefde niet bestond. Nietzsche zegt dit over de liefde. Hij zegt, liefde is uiteindelijk macht en eigenbelang. En in een van zijn boeken staat dat zo. Hij zegt, maar ik zeg u. En dan tot de christenen. Uw liefde tot de naaste, wat zo centraal christelijk begrip is, is uw slechte liefde tot uzelf. Oftewel, je doet alsof je een ander lief hebt, maar ten diepste wil je controle, wil je erkenning, wil je invloed. En de Bijbel is het opnieuw met Nietzsche eens dat dat soort schijnliefde bestaat. En heel veel voorkomt. Maar de Bijbel heeft het daarnaast ook over een ander soort liefde. En het Griekse woord hiervoor is agape. En dat is een liefde die precies het tegenovergestelde is van Nietzsche's begrip van liefde. Niet zoete liefde, niet romantiek, niet gevoel. Maar een liefde die sterker is dan je eigen belang. In de Bijbel staat dat heel kort zo. De liefde zoekt zichzelf niet. En de bron van die liefde is volgens de Bijbel niet de mens zelf. De bron is God. Kan je op meerdere plaatsen vinden, maar de simpelste was dit. God is liefde. En die liefde van God, zegt de Bijbel, dat is het antwoord op de hoofdvraag. Alleen die liefde, die nu nog een beetje vaag klinkt, maar geloof me, dat wordt concreter, is stevig genoeg om je leven te dragen. Je bent niet gemaakt om jezelf te dragen. En daarom wordt die agape-liefde vandaag het bewijs. Want als Nietzsche gelijk heeft, dan zou je dat soort liefde, dat soort goddelijke liefde, van de Bijbel nergens moeten kunnen vinden in de wereld. Dan zit er altijd eigen belang of macht achter die liefde. Maar als de Bijbel waar is, dan moet je die goddelijke liefde wel kunnen ontdekken in de wereld om je heen. Kunnen proeven, kunnen ontdekken. Maar waar moet je dan kijken? Nou, ik denk dat je de liefde, die ware liefde, op drie plekken kunt zien. De eerste is, je kunt die liefde zien als zij verdwijnt. De tweede is, je kunt die liefde voelen, ontdekken, ervaren. Als je moet lijden. En tenslotte, je kunt naar Jezus liefde kijken. Het eerste waar je de liefde, de Bijbelse liefde kunt zien, is als ze verdwijnt. Bijbelse liefde begint bij gelijkwaardigheid. Dat wil zeggen, ik vind jou net zo waardevol als mijzelf. En dus zet ik mijn gevoelens, mijn verlangens niet boven die van jou. Die zijn niet belangrijker dan die van jou. En in de Bijbel staat dat zo, helemaal aan het begin van de Bijbel. God schiep de mens naar zijn beeld. Oftewel, in de Bijbel is je waarde niet afhankelijk van je ras, je prestaties of je gezondheid. Maar ieder mens heeft evenveel waarde omdat hij door God gewild is. En misschien vraag je je af, waarom heb je daar een God voor nodig? We voelen toch allemaal gewoon dat mensen evenveel waard zijn. Maar dat idee is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. En daar kwam ook Tom Holland achter, een Britse historicus. Toen hij zijn bestseller Dominion, Heerschappij in het Nederlands, schreef. En in dit boek onderzocht hij hoe we zijn gaan geloven in de sterke overtuigingen die we vandaag hebben in het Westen. Denk aan zorg voor zwakken, bescherming van slachtoffers, kritiek op macht en dus gelijkwaardigheid. En hij schrijft het volgende. We zijn allemaal goudvissen in het Westen. En het water waarin we zwemmen is het christendom. Oftewel, zelfs als je niet gelooft, dan vind je vaak dingen vanzelfsprekend die historisch diep en diep door het christendom gevormd zijn. En nu wordt het interessant, want Holland beschrijft hoe al die oude volken, de Babyloniërs, de Perzen, de Grieken, de Romeinen, zouden lachen om gelijkwaardigheid. Rijke Romeinse mannen bijvoorbeeld konden alles doen met hun vrouwen, met hun kinderen en met hun slaven. Alles wat onder hun zat, omdat het nou eenmaal hun eigendom was. Inclusief verkrachtingen. Zo'n ander beeld. En daarom was het christendom zo radicaal. Anders. Maar op dit moment zijn we in het Westen, met Nederland als koploper, dat christelijke water steeds meer aan het loslaat. En dan komt de vraag steeds meer terug. Waarom is de zwakke eigenlijk evenveel waard als de sterke? Waarom is de ongeborene, de zieke, de dementerende, de arme, de vluchteling of de mislukte mens evenveel waard? En de geschiedenis laat zien hoe gevaarlijk het wordt als mensen niet meer het beeld van God worden. In de nazi-propagandafilm Der eeuwige Jude, de eeuwige Jood, werden bijvoorbeeld beelden van ratten gebruikt om Joden als besmettelijk, gevaarlijk en uit te roeien ongedierte neer te zetten. In de Sovjet-Unie werden rijke boeren neergezet als parasieten. En soortgelijke situaties gebeurden dus bij de Grieken en de Romeinen, die Nietzsche bovendien bewonderden. En in onze tijd komen dezelfde vragen keihard op ons af met technologie. Denk aan AI en mensverbetering. Want als we mensen kunnen selecteren en optimaliseren en voorspellen en verbeteren, wie bepaalt dan welk mens genoeg is? En dus zet Nietzsche door zijn God is dood aanname, ook al is dat misschien niet direct zijn intentie, een deur open naar vreedheid. En natuurlijk, ook onder christelijke vlag zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Machtsmisbruik, kruistochten, inquisitie, misbruik in kerken. Daar moeten we niet overheen praten, maar wel eerlijk zijn. Het zwartboek van het communisme komt uit op 94 miljoen slachtoffers van communistische regimes, waar die gelijkwaardigheid dus niet gold, waar God niet, het beeld van God niet de basis was. En voor christelijke strijd en oorlog bestaat niet zo'n totaalcijfer. Maar schattingen voor de kruistochten bijvoorbeeld lopen uiteen van 1 tot 9 miljoen slachtoffers. En voor de Spaanse inquisitie komt het eerder op duizenden slachtoffers aan. En dat maakt christelijk geweld niet kleiner. Maar het laat wel zien dat de proporties totaal verschillend zijn. En juist christenen kun je aanspreken op hun eigen geloof. Dus als mensen niet meer heilig zijn, als ze niet langer het beeld van God zijn, dan neemt de liefde af. En dat zie je niet alleen in de historie, niet op televisie, maar kan je ook gewoon thuis merken. In je huwelijk misschien, in je gezin. Want de verharding groeit op dit moment overal. En dus is het eerste bewijs voor die bovennatuurlijke liefde dat we hem kunnen zien verdwijnen. Want als de ander geen beeld van

0: Amor fati. Niet vluchten, niet verdoven. Dat is oneerlijk. Maar volgens de Bijbel is dat onmogelijk. Omdat de mens niet gemaakt is om zichzelf te dragen. En opnieuw, Nietzsche ziet iets waars. We vluchten vaak als het leven pijn doet. Maar wat gebeurt er als het lijden dat je moet dragen werkelijk te zwaar is? En dat zie je heel concreet bij Johan Derksen. Zeker niet om hem te veroordelen of belachelijk te maken, integendeel. Maar juist omdat zijn verhaal een van de sterkste moderne voorbeelden is van iemand die dicht bij Nietzsche's ideaal komt. Nietzsche heeft het over de Übermensch. Misschien heb je dat wel eens voorbij horen komen. En als je dat vertaalt naar onze tijd, dan komt Derksen daar opvallend dichtbij. Hij zegt wat hij denkt. Hij buigt niet voor de massa en zoekt geen troost in geloof. Maar daarachter gaat iets schuil wat je waarschijnlijk niet over hem weet.
1: Nou, dat is niet mijn favoriete onderwerp. Ja. Want dat is de grootste ramp die zich in mijn leven heeft voltrokken. Ja. Kijk, ik was 41 en zij was 40. Toen ik thuis arriveerde, lag ze in de gang. En mijn oudste dochter, die was toen een jaar of 12, die lag op bed. Die had nergens iets van gemerkt. En die was met een doos naar boven lopen, achterover gevallen. Want ze was met haar achterhoofd op een traptreden gevallen. Ja, uw vrouw zal nooit meer kunnen zien, nooit meer praten, nooit meer ruiken, nooit meer horen. Hij zegt, alle hersenfuncties zijn weg. Oeh. Ze zal nooit meer wakker worden. En daar zit je dan, hè?
2: Moest jij beslissen daarover?
1: Dan moest je beslissen en hebben we besloten om dan de stekker eruit te trekken. Dus hij draait die knop om en dan zegt hij, gecondoleerd met het overlijden van uw vrouw.
2: Direct?
1: Ja, ja, daar sta je dan met je grote bek, hè?
2: Ja, de stoere Derksen met zijn lange haren.
1: Ja, ja, ja. Ik heb nog nooit van mijn leven zoveel gehuild als in die periode. Ik heb zo'n ontzettend verdriet gehad. En daarna, ik was 41, ik ben nu 72, dus er zitten wat jaren tussen, heb ik nooit meer om iets kunnen huilen. Het lijkt wel of mijn tranen op zijn. Dit is wel een hele harde manier om erachter te komen dat in het wereldje waar ik me bevind, dat om niets draait. Jij kunt met je godsdienst, en de christenen kunnen met zijn godsdienst net zeggen wat ze willen, als het licht uit gaat, is het afgelopen.
0: Bij Derksen zie je dat Nietzsche's lat om je lijden zelf te dragen onmogelijk hoog ligt. Als Derksen zegt, daarna heb ik nooit meer kunnen huilen. Is dat dan kracht? Of is dit wat er gebeurt als je lijden alleen moet dragen? Dat je je ergens afsluit, harder wordt, cynischer wordt, misschien stiller of juist drukker, of vlucht in afleiding, verslaving of verdoving. En juist de diepte van dat verdriet zegt iets. Je rouwt niet zo diep om iets wat niets betekende. En volgens Nietzsche bestaat de liefde niet. Maar Derksen mist de liefde die hij gevoeld heeft bij zijn vrouw. Waarin hij iets heeft geproefd. Niet van die egoïstische liefde, maar van echte liefde. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Als je lijdt omdat je nooit echt die liefde hebt ervaren, dan kan je haar juist missen als leegte. En in beide gevallen wijst lijden naar hetzelfde. Wij zijn gemaakt voor liefde die we niet zelf kunnen maken, vasthouden of terughalen. De Britse schrijver C.S. Lewis zei ooit, als ik in mijzelf een verlangen vind van die liefde dat niets in deze wereld kan bevredigen, dan is de meest waarschijnlijke verklaring dat ik voor een andere wereld gemaakt ben. En zou het daarom zo kunnen zijn dat lijden, wat vaak wordt gezegd, niet bewijst dat God niet bestaat, maar dat het juist blootlegt hoe diep we Gods liefde nodig hebben? C.S. Lewis verwoordde dat zo. God fluistert in onze vreugde. Hij spreekt in ons geweten. Maar hij schreeuwt in onze pijn. Maar je openstellen voor die liefde vergt wel een keuze. Want van nature beschermen we dus onszelf. Worden we hard of cynisch? Of vluchten we naar controle? Maar de weg van de liefde is een keuze. Ik wil mij niet laten vormen door cynisme, door wrok of wat dan ook. Nee, ik kies voor de liefde. Maar het probleem is, die liefde kun je niet uit eigen kracht creëren. Ik ben ervan overtuigd dat Derksen niets in deze wereld kan vinden wat zijn verdriet echt kan troosten. Geen nieuwe vrouw, geen nieuwe talkshow of iets anders. Als het er echt op aankomt, kun je jezelf niet redden. Maar moet je je laten redden door Gods liefde? En precies daar botst dit zo met ons moderne instinct. Want we zijn zo

aangeleerd om het zelf te doen. Jezelf dragen, jezelf maken, jezelf redden. En Nietzsche is misschien wel de persoon die dat het meest heeft aangejaagd. Overgave is zwak. Buigen is verliezen. Afhankelijkheid is minderwaardigheid. Maar de Bijbel draait dat om. Echte kracht begint niet waar je jezelf groter maakt of jezelf redt, maar waar je eerlijk wordt over je zwakte. En Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw, zegt het als volgt. Want wanneer ik zwak ben, juist dan ben ik machtig, krachtig. En dat is geen zwakte als excuus, als verdoving of vlucht of wrok. Maar dat is zwakte als waarheid. Niet ik geef op omdat het leven te zwaar is, maar ik stop met te doen alsof ik mezelf kan redden. Want dat kan ik niet. En misschien klinkt het nog steeds zwak, maar dan denk ik aan een kind met zijn vader. Denk aan mijn zoontje Xavi. Bijna elke avond praten we even de dag door en dan deelt hij wat hij heeft meegemaakt. En ook wat hem dwars zit. Maar als ik me moet voorstellen dat hij naar bed zou moeten gaan en alles alleen zou moeten verwerken, zonder iets te zeggen, dan raakt me dat. Want ik ben zijn vader. En hij hoeft niet eerst sterk te zijn om te komen. Hij mag juist komen omdat hij een kind is. Mijn kind. En dat is denk ik precies wat we vaak met God doen. We proberen alleen om te gaan met onze angst en onze schuld. Teleurstelling, woede en schaamte. En dan noemen we dat sterk. Maar de Bijbel zegt, je hoeft geen kind zonder vader te zijn. Geloven is niet, ik ben sterk genoeg om lief te hebben. Geloven is, ik laat me redden en dragen door de liefde van God. En dan mag je alles tegen hem zeggen, ook wat je niet begrijpt. Vader, dit zit in mij. Dit doet pijn en ik begrijp dit niet. Of dit is mijn schuld, waar ik niks mee kan. Ik kan er niet van afkomen. Of dit is me aangedaan. Maar ik kan mezelf niet redden. Ik vertrouw op uw liefde. En als je die liefde aanneemt, dan begint er iets te veranderen. Want dan word je sterk vanuit je zwakheid. Dan hoef je niet meer je verdriet weg te drukken om sterk te lijken. En je wordt eerlijker omdat je je niet hoeft te verstoppen. Zachter omdat je je niet meer hoeft te beschermen. Meer ontspannen omdat je je bestaan niet meer hoeft te bewijzen. Maar ook verantwoordelijker. Want liefde troost niet alleen, maar ontmaskert ook. En langzaam begin je dan zelf steeds meer uit te delen van Gods liefde. Dus de liefde kun je ook ontdekken in je lijden. Maar dan is nog de vraag, hoe? Hoe kan ik me dan precies laten redden door Gods liefde? En dan komen we bij het laatste bewijs dat de liefde waar de Bijbel het over heeft, echt bestaat. Want die liefde is geen vaag idee. Het is geen gevoel, maar een persoon. En die persoon is Jezus. Als Nietzsche gelijk heeft, dan had hij bij Jezus ook macht moeten vinden en eigenbelang en wrok en controle. Maar bij Jezus vindt hij totale onschuld. In Jezus ziet hij iemand die mensen aanraakt die niemand wil aanraken. Iemand die eet met mensen die iedereen afschrijft. Iemand die als leider de voeten wast van de volgelingen die hem zullen verlaten. En iemand die zelfs bidt voor de mensen die hem net aan een kruis hebben genageld. Nietzsche zoekt achter Jezus liefde macht. Maar Jezus geeft zijn macht juist weg uit liefde. En dat zegt Jezus zelf als volgt. Niemand neemt mijn leven van mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Jezus liet op de meest indrukwekkende manier ooit die liefde zien. En daarom wist Nietzsche niet goed wat hij met Jezus aan moest. Hij viel het christendom keihard aan. Maar over Jezus sprak hij opvallend anders. Hij zegt, er was maar één christen. En die stierf aan het kruis. Maar Nietzsche's hart was gesloten voor die liefde van Jezus. En dus zocht hij een uitweg door Jezus los te maken van het christendom. Maar daardoor miste Nietzsche juist de kernboodschap van Jezus. Want Jezus is niet alleen een bijzonder mens zonder wrok. Niet iemand die alleen zijn lot draagt zonder te vluchten. Nee, hij is een weerspiegeling en een deel van God, zegt de Bijbel. Jezus zelf zei dit zo. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader God gezien. En Jezus kwam naar deze wereld om de kloof die is ontstaan tussen God en de mens door onze zonde te overbruggen. Want Jezus keek dieper dan Nietzsche. Nietzsche zag dat wij vluchten. Maar Jezus ziet waardoor wij vluchten. We vertrouwen God niet en proberen onszelf te redden. Maar wat we ook proberen, er ontbreekt iets dat niets in deze wereld kan vullen. De liefde van God. En de Bijbel zegt dat zo. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid, de nabijheid, de liefde van God. Maar ondanks dit alles koos Jezus voor de liefde. En droeg Jezus wat wij zelf niet konden dragen.
door aan het kruis te sterven voor de gevolgen van onze zonden. Om zo uit liefde voor ons de weg naar God en naar Gods liefde weer open te maken. En dus, als Jezus werkelijk is wie hij zegt dat hij is, dan bestaat de liefde wel. Niet als vlucht, als sprookje of als zwakte, maar als de diepste werkelijkheid die jou kan redden. En dan is liefde niet een romantisch gevoel, niet een theorie of een filosofie, maar een persoon. En sinds ik dat zelf ben gaan geloven, is dit de tekst waar ik met vallen en opstaan, want het gaat echt niet over rozen, steeds weer bij terug mag komen. Niets zal ons, niets zal Robert kunnen scheiden van de liefde van God. En die liefde heb ik ontdekt, is het enige wat mijn leven echt kan dragen. Ik wil afsluiten met een beeld. Nietzsche geeft in een van zijn boeken een op het eerste gezicht prachtig ideaalbeeld. De mens die kind wordt. Hij zegt, het kind is onschuld en vergeten. Een nieuw begin, een spel, een uit zichzelf rollend wiel, een eerste beweging, een heilig ja zeggen. En dat is een prachtig beeld, toch? Want wie verlangt daar niet naar? Vrij zijn zonder angst, als een kind. Creatief leven, gewoon alles doen zonder bewijsdrang. Ja zeggen zonder bitterheid. Echt zijn zonder masker. Maar volgens mij, volgens de Bijbel, is dit niet haalbaar uit eigen kracht. Want hoe word je zelf zo'n vrij en vrolijk kind in een wereld die niet veilig is? En de Bijbel zet daarom tegenover het kind van Nietzsche. Het kind van God, een ander beeld. En AI maakte daar deze afbeelding van. En dit verbeeld dat het kind van Nietzsche, als je zo leeft, zichzelf draagt. Vrij, sterk, scheppend. Maar net zoals Derksen, uiteindelijk alleen. Maar het kind van God wordt gedragen, gekend, geliefd. Is niet langer bezig om zijn bestaan te bewijzen, maar vrij om te leven met zijn vader altijd achter hem en om hem heen. Laten we luisteren naar een nummer die beschrijft hoe het kan zijn om met God als vader door het leven te gaan. En dan wil ik daarna nog met je bidden.

Ja, lieve vader. Ik kan me voorstellen dat, dat dit misschien nieuw voor je is. Dat je een heel ander beeld hebt van God. Misschien wel tegen anti, zoals Nietzsche. Misschien nooit over nagedacht. Ik weet het niet. Ik weet niet wat dit verhaal met je heeft gedaan. Het enige wat ik lees in de Bijbel is dat je terug mag komen bij God. Als je gelooft dat Jezus ook voor jouw zonde gestorven is. Dat, ja, dat hij dat uit liefde heeft gedaan. En dat wat je ook hebt gedaan, net als bij een vader, je altijd terug mag komen. Vanuit wat voor situatie dan ook. En misschien voel je ergens in je hart dat vanochtend het moment is om die eerste stap naar God te zetten. Je misschien nog niet precies weet ja, wat dat is en dat maakt niet uit. Maar ik wil daar zo de gelegenheid toe geven om, ja, als je die eerste stap naar God wil zetten, tijdens het gebed dat te doen. En tijdens het gebed zal ik een kort moment van stilte vragen, waarin iedereen uit respect voor elkaar nog even zijn ogen gesloten houdt. En als je dan die keuze wil maken, steek dan kort je hand op, maak even oogcontact en dan zal ik dat bevestigen. Die hand heeft niks te maken met mij, maar dat is voor jou een punt in je leven waarin je zegt, vanaf nu wil ik die stap maken. En de Bijbel zegt, wie oprecht, wie eerlijk zoekt, zal vinden. Dat is de belofte. Zullen we samen bidden? Ja, lieve vader, Heer, zoals dat lied net zong. Ik mag dat met vallen en opstaan ervaren in mijn leven. Heer, u heeft zo mijn leven ontzettend veranderd. Van helemaal vastzitten naar vrijheid. Heer, en dat is echt nog niet perfect. Maar ja, het is zo bijzonder wat u in mijn leven gedaan hebt. En dat gun ik zo ontzettend. Iedereen die er binnen is gekomen, op wat voor manier dan ook. Heer, ja, welke situatie we ook zitten. Misschien hebben we helemaal geen goede vader gehad. En klinkt dit verschrikkelijk. U als vader. Of misschien, ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Maar ik weet het wel. U bent de basis, het fundament waarop iedereen zijn leven kan bouwen. En u bent nooit ver weg. En u heeft een uitgestoken hand. En ja, ik hoop zo dat er vanochtend mensen zijn. Misschien is het moment om ja, die keuze vanochtend te maken. En dan wil ik nu gelegenheid toe te geven. Als iedereen zijn ogen nog even gesloten houdt, dan ja, wil ik vragen, als je dat wil, als je die keuze vandaag wil maken, steek je een kort je hand op en dan zal ik dat bevestigen. Ik heb je hand gezien. Jouw hand ook, jou ook wel. Daarachter. Laat je niet in de weg zitten door andere mensen. Nietzsche zou zeggen, trek je niks aan van de massa. Ja, daarachterin helemaal. Ja, lieve vader, dank u wel. Dank u wel voor die mensen die hun hand hebben opgestoken. Heer, ik hoop zo dat ze ook de volgende stap durven te zetten. Heer, om eerlijk en oprecht naar u op zoek te gaan. Niks achter te houden, Heer, en u te vinden. De rauwe realiteit onder ogen te zien. En daar uw liefde te ontmoeten. Heer, want ja, we zijn naar uw beeld geschapen. Heer, en u wilt niet liever dan weer met ons in contact komen. Dank u, Heer, voor deze ochtend. Amen.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: Holy, holy, holy, are you Lord.
11: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
11: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What did he do?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy are you, Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: We praise you, we praise you.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
11: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.
2: Glad you've been rescued from your sins today. Hallelujah. Let's celebrate our salvation. Let's say it.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
10: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: David wordt de herderkoning genoemd. In Psalm 23 vers 1 zegt hij: De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Met de woorden, mij ontbreekt niets, zegt David niet dat jou nooit iets kwaads zal overkomen. Nee. David zegt in Psalm 23 dat God in elke situatie dichtbij je is. Juist als in dit leven je van alles ontbreekt. Misschien gezondheid, een partner, kinderen of werk. Psalm 23 belooft niet dat al je wensen vervuld worden, als je maar genoeg in God gelooft. Nee, de uitdrukking mij ontbreekt niets betekent dat je volkomen tevreden bent met Gods aanwezigheid in je leven. David voelde zich als een schaap dat zich nergens om hoeft te bekommeren en in blind vertrouwen de herder volgt. Het was voor hem voldoende dat de Heer zijn herder was. Weet je wat ik ontdekte? Met minstens zoveel recht kunnen we de woorden mij ontbreekt niets vertalen als ik zal niet ontbreken. Wat een ontdekking. Wat er ook gebeurt in je leven, jij hoort erbij. Jij bent een deel van Gods familie. Misschien heb je af en toe het gevoel dat je buiten de kudde loopt. Nou, luister dan naar deze woorden. De Heere is mijn herder, ik zal niet ontbreken. Als de goede herder bij het vallen van de avond de schapen telt, ben jij erbij. Hij verliest jou niet uit het oog. Hij let altijd op je en hij roept je bij je naam. Jij wordt niet vergeten. Voor hem doe je ertoe. Hij wil je niet missen. Bij hem zul je niet ontbreken. Hij zal je opzoeken en dragen als je afgedwaald bent. Hij zal je omarmen met geloof, hoop en heel veel liefde.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
4: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles te goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De werkweek zit erop.
4: Woehoe!
1: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op